0: Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De gemeente Stadskanaal vangt vannacht 50 tot 80 asielzoekers op die niet terecht kunnen in Ter Apel vanwege de drukte daar. Tot laat in de avond zaten tientallen mannen nog op het gras bij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis liet warm eten bezorgen en dekens. De gemeente Stadskanaal bood de groep onderdak aan, maar daarmee zijn de problemen voor de komende dagen nog niet opgelost. Het COA zegt dat er tot het einde van de zomer nog duizenden noodopvangplaatsen nodig zijn. En de hoop is dat het kabinet de spreidingswet gaat handhaven, zodat de opvang over het land wordt verdeeld. En de wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer. Dat is het gevolg van het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de president van de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op hun wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Daardoor kan de wachttijd voor sommige asielzoekers oplopen naar 5 tot 10 jaar. Volgens de wet moet binnen een half jaar een besluit worden genomen. En meer dan 50.000 asielzoekers die wachten nog op zo'n besluit. Er is veel internationale woede over de behandeling van activisten van de flotilla door Israël. Nederland roept daarom de Israëlische ambassadeur op het matje. Ook Italië, Canada, Frankrijk en Spanje doen dat. De activisten werden op internationale wateren opgepakt en werden in Israël ruw behandeld. De beelden werden gedeeld door een extreemrechtse minister. Premier Jette noemt de behandeling van de activisten mensonterend. Heeft president Herzog aangesproken en verwacht dat de activisten zo snel mogelijk worden vrijgelaten. Ook andere landen hebben stevige kritiek. De finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. De finale in Istanbul was eenrichtingsverkeer. Freiburg kon geen vuist maken. Bij Aston Villa viel Ian Maatse 10 minuten voor tijd nog in. Het weer, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen
2: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. President Trump en de Israëlische premier Netanyahu zijn het niet eens over de oorlog tegen Iran. Volgens Amerikaanse media wil Trump voorlopig de diplomatieke weg bewandelen, omdat er een nieuw voorstel ligt om de oorlog te beëindigen. Netanyahu wil de oorlog juist hervatten. Hij zou woest zijn geworden toen Trump liet weten de onderhandelingen een kans te willen geven. De VS en Israël zouden al langer niet op één lijn liggen wat betreft de doelstellingen van de oorlog. Er geldt officieel een staakt het vuren, maar er zijn nog steeds aanvallen over en weer. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. De wachttijden in de asielprocedure worden mogelijk langer door het nieuwe Europese migratiepact. Dat zegt de Algemene Rekenkamer. Door het nieuwe systeem moeten asielzoekers die al op een wachtlijst staan nog langer wachten op de beslissing of ze in Nederland mogen blijven. Officieel moet dat binnen 6 maanden, maar dat zou tot wel 10 jaar kunnen duren. En de Engelse voetbalclub Southampton mag zaterdag definitief niet meedoen aan de finale van de play-offs voor promotie naar de Premier League. De club verloor het beroep in de zogenoemde Spygate-zaak. Southampton had een paar dagen voor een wedstrijd in de play-offs zijn tegenstander bespioneerd op trainingen en dat mag niet. De club erkende de fout, maar vond de straf te hoog. Hull City en Middlesbrough gaan nu uitmaken wie er zaterdag promoveert naar het hoogste Engelse niveau. Het weer nog, het koelt vannacht af tot een graad of 11 overdag. Eerst nog wat wolken, later breekt de zon op steeds meer plekken door. Het wordt 18 tot 22 graden en de komende dagen wordt het zomers warm. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch Expert
4: Jansen.nl. Garage Boersma. Gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van de auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen in het pittoreske Winsum vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hogeland. Voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend dan keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen hij via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatie voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. Die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. En er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. En de zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dus de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. En de Europa League is dit jaar gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg. En de finale in Istanbul was 1-richtingsverkeer. Het weer tussen graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken. Later breekt de zon door. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. En Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden, rappers voor

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast. Ik had werk, jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op alles.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte daar. Burgemeester Sloot van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De Israëlische premier Netanyahu heeft woest gereageerd op president Trump toen die via de telefoon vertelde voorlopig de oorlog in Iran niet te willen hervatten. Dat melden meerdere Amerikaanse media. Trump zou diplomatieke bewandeling voorlopig de voorkeur geven, waarop Netanyahu boos werd. En die wil het staakt het vuren niet verlengen en dinsdag weer beginnen met bombarderen. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. Er wordt gepleit voor meer maatregelen om de mantelzorgers te ondersteunen, omdat ze het vaak zwaar hebben. En een Engels radiostation heeft per ongeluk koning Charles doodverklaard. Maandagmiddag activeerde Radio Caroline de speciale overlijdensprocedure die alle Britse radiostations hebben klaarstaan. De zender ontdekte de vergissing toen het programma plotseling stilviel. Radio Caroline, dat is de vroegere zeezender, biedt op de website verontschuldigingen aan. En Charles, 77 jaar, die was op het moment van de vergissing met zijn vrouw Camilla op bezoek in Noord-Ierland. Het weer nog, het koelt af tot een graad of 11. Overdag eerst nog wat wolken, maar later breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Vrijdag volop zon en een stuk warmer, zeker 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen,
3: nummer 1. Technisch Expert
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

man.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. 50 tot 100 asielzoekers brengen de nacht door in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kon kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om een asielprocedure te vervolgen. Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. De financiële situatie van Nederlandse huiseigenaren is verslechterd na een periode van herstel, dat zegt de Nationale Hypotheekgarantie. Meer huizenbezitters hebben grote moeite met het betalen van hun woonlasten. Ook hebben meer mensen een betalingsachterstand op hun hypotheek opgelopen en meer mensen maken zich ook zorgen over hun energiekosten. In het zuiden van Portugal zijn twee jonge kinderen alleen achtergelaten langs een afgelegen landweg. De jongens, waarschijnlijk broers van 3 en 5, werden schreeuwend en huilend aangetroffen door een man. Die ging daarop naar de politie. Tegen agenten vertelden de jongens dat ze Frans zijn en door hun ouders met een blinddoek waren achtergelaten. De Portugese kinderbescherming heeft zich over de kinderen ontfermd. Volgens Portugese media heeft de vader melding gedaan bij de Portugese politie. De moeder zou met de kinderen uit Frankrijk zijn gevlucht en ze wordt gezocht door de politie. En de finale van de Europa League is overtuigend gewonnen door Aston Villa. De Engelse ploeg was met 3-0 te sterk voor Freiburg uit Duitsland. Bij Aston Villa viel Ian Maatsen 10 minuten voor tijd in. En voor de club uit Birmingham is het de eerste Europese hoofdprijs in 44 jaar tijd. Het weer, eerst nog wat wolken. Later vandaag breekt de zon steeds vaker door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend dan blijft het vrij zonnig en droog. In het binnenland kan het dan zomers warm worden met temperaturen boven de 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: Marianne. TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Wie niet schreeuwt en wie niet vecht, voor wie niet alles hardop zegt, voor wie een tijdje koud op zijn gedachten, voor wie zijn eigen mening niet als absolute waarheid ziet en in een rij besluit gewoon te wachten.

Links vertrouwen, dat is link met een website. In het begin kan een plaatje perfect zijn. Tot je gaten ziet, ze confronteert en ze dan weg zijn. Een loner in de menigte, dat is echt mij. Emotie uiten, dat is groots en je kent mij. Althans, dat is wat je denkt wanneer je end draait. Je hebt geen idee van wat er achter de scherm blijkt. Die onzekere dagen en die onnodige tranen. Moeten wachten tot het schip strandt, maar niet weten waar we varen.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 50 tot 80 asielzoekers hebben de nacht doorgebracht in Stadskanaal. Ze konden niet terecht in Ter Apel, omdat in het aanmeldcentrum alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers, vanwege de drukte. Burgemeester Sloots van Stadskanaal zegt dat de buurgemeente niet weg kan kijken. Hij noemt het een onvoorstelbare situatie. In de ochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. En waarschijnlijk zullen er de komende dagen ook nog problemen blijven in Ter Apel. Steeds meer mensen zorgen voor familieleden, buren of vrienden die hulp nodig hebben. Volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau is dat aantal in 10 jaar tijd met 1 miljoen gestegen. Het zijn vooral vrouwen die mantelzorg verlenen, maar volgens het planbureau neemt de groep mannen toe.
2: Wij denken zelf dat het ligt aan dat mannen zich ook meer en meer bewust worden van het feit dat mensen in hun omgeving ook hulpbehoevend zijn. En daardoor dat ze ook actief daar hulp gaan geven.
1: Inmiddels zijn 4 op de 10 mensen mantelzorger. In Portugal zijn 2 jongetjes van 3 en 5 jaar achtergelaten in een bos. De jongens vertelden aan de agenten dat ze waren geblinddoekt toen hun moeder er met hun stiefvader vandoor ging. Ze gaan om een gezin uit Frankrijk. De politie is op zoek naar de moeder. Aston Villa is de winnaar van de Europa League. De Engelse club won met 3-0 van Freiburg. Onder meer dankzij dit doelpunt.
3: McGinn. Buendia. Zo. Die is ook mooi. Die is nog flyer. En zo wordt in een paar minuten tijd 2-0 voor Aston Villa.
1: Freiburg scoorde dus niet en voor Aston Villa is het de eerste Europese hoofdprijs na 44 jaar. In 1982 won de club uit Birmingham de Europa Cup 1. Het weer, eerst nog wat wolken, later vandaag breekt de zon steeds meer door. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen en ook in het weekend blijft het vrij zonnig en droog. En in het binnenland kan het zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
5: Technisch expert Jansen,
4: Marianne. TechnischexpertJansen.nl.
6: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
7: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
8: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Hogeland.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Speciale eenheden van de politie hebben de afgelopen weken twee keer op het punt gestaan om crimineel Jos Leidekkers te arresteren, meldt de Telegraaf. Leidekkers, ook bekend als Bolle Jos, zou in West-Afrika zitten. De acties zouden op het laatste moment zijn afgeblazen. Nederland zou Leidekkers hebben willen arresteren bij een boottocht in internationale wateren van Sierra Leone naar Liberia. Dat ging op het laatste moment niet door vanwege externe factoren. Welke dat waren is niet bekend. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. In de gemeente Stadskanaal hebben 50 asielzoekers overnacht die niet terecht konden in Ter Apel door de drukte daar. Volgens de burgemeester kan hij als buurgemeente niet wegkijken, maar is hij absoluut niet blij met de situatie.
2: Ik ben ook wel teleurgesteld in de rest van Nederland. Het komt inderdaad nu weer neer op een buurgemeente die de nek uitsteekt, zodat mensen vannacht niet buiten slapen.
1: Vanochtend keren de asielzoekers terug naar het aanmeldcentrum om hun asielprocedure te vervolgen. Tijdens een telefoongesprek tussen de Israëlische premier Netanyahu en president Trump heeft het flink geknetterd. Volgens Amerikaanse media waren de twee het oneens over Iran. Netanyahu wil de aanvallen hervatten, terwijl Trump de voorkeur geeft aan diplomatie en het staakt het vuren wil verlengen. Vanaf volgend jaar wordt het mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten, zegt minister Velbrief van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
3: Dat geeft vrouwen een veel sterkere positie en ook organisaties natuurlijk die zich hiermee bezighouden, vakbeweging, et cetera, om dit aan hang te maken bij hun werkgever. Te zeggen, ja, voor hetzelfde werk moet je hetzelfde betaald krijgen.
1: De invoering maakt deel uit van een EU-richtlijn.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De tientallen asielzoekers die vannacht hebben geslapen in Stadskanaal zijn weer terug in Ter Apel. Daar konden ze gisteren niet terecht omdat er alleen nog plaats is voor de meest kwetsbare asielzoekers. Deze man uit Jemen vertelt aan verslaggever Jeroen de Jager dat de voorzieningen vannacht beperkt waren.
2: There is a toilet, but you can't take a shower.
3: You couldn't take a shower, dus geen douche, wel toilet. Did you get any food?
2: Not yet.
3: Geen eten gehad? When was the last time you got food?
2: Yesterday afternoon, maybe at 4, 5.
1: Waarschijnlijk zullen er de komende dagen nog problemen blijven in Ter Apel. Nederland heeft plannen om drugscrimineel Jos Leidekkers te arresteren op het laatste moment afgeblazen. Het plan was om Bolle Jos samen met speciale eenheden te overmeesteren in internationale wateren bij Sierra Leone. Waarom dat op het laatste moment niet doorging, is onduidelijk. Leidekkers is in Nederland veroordeeld tot een jarenlange celstraf vanwege drugshandel. Het RIVM heeft niet onderzocht hoeveel coronadoden het had gescheeld als Nederland eerder in een lockdown was gegaan. En dat ondanks een toezegging van toenmalig zorgminister Kuipers. Die zegt dat het nog steeds relevant is om de berekening te maken, vertelt journalist Milena Holdert van Nieuwsuur.
4: Hij zegt dat het een les is waar je van kan leren voor de toekomst. En ook andere deskundigen die ook in de begeleidingscommissie zitten van het laatste rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid naar de corona-aanpak, die zeggen ook, ja, het geeft je iets concreets in handen om terug te kijken.
1: Volgens Kuipers hadden waarschijnlijk tot zo'n 4000 coronadoden kunnen worden voorkomen. Vanaf volgend jaar wordt het, als het aan het kabinet ligt, mogelijk om salarissen van collega's in vergelijkbare functies op te vragen. Met die nieuwe wet hoopt het kabinet het verschil in inkomen tussen mannen en vrouwen te dichten. Bij onverklaarbare verschillen kunnen vrouwen om een eerlijker salaris vragen of de vakbond inschakelen. Het weer, een mix van zon en wolken, blijft droog en er staat bijna geen wind. Het wordt vanmiddag 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
7: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
9: Technisch expert Jansen,
8: technischexpertjansen.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De asielzoekers die de nacht in Stadskanaal hebben doorgebracht zijn weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte een noodopvang in. Daar waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De Amerikaanse chipfabrikant Nvidia heeft afgelopen kwartaal een recordomzet van ruim $80 miljard behaald. De winst verdrievoudigde ten opzichte van een jaar eerder. Door de groei is Nvidia nu het waardevolste bedrijf ter wereld. Ondanks deze cijfers steeg het aandeel van Nvidia niet erg hard. Beleggers lijken gewend aan het succes van het bedrijf. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer komen. De Joodse school Geider in Amsterdam blijft vandaag dicht vanwege een dreigende situatie. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens de politie kwam er een telefonische melding binnen waar onderzoek naar wordt gedaan, meldt de regionale omroep NH. Bij de school ging in maart nog een explosief af. Burgemeester Halsema van Amsterdam nam daarop extra veiligheidsmaatregelen rond de school. Joodse instellingen in de stad worden al jaren zwaar beveiligd. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Ze waren met honderden anderen onderweg naar Gaza met hulpgoederen, maar werden door Israël meegenomen. Ze werden volgens premier Jette op een mensonterende manier behandeld. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: nummer 1. Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.
7: Ik weet niet wat je anders wilde. Heb nu al alles geprobeerd. Vertel me dan wat je nog miste. Dan had ik het toch wel

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 6 Nederlandse activisten die sinds gisteren vastzitten in Israël worden vanmiddag naar Turkije gebracht. Dat zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken in een mail aan familieleden. De activisten waren met honderden anderen op schepen met hulpgoederen onderweg naar Gaza. Ze werden door Israël onderschept en naar Israël gebracht. Nederland en andere landen hadden veel kritiek op de manier waarop ze zijn behandeld. Premier Jette noemde het mensonterend. Aan het einde van de middag landden de activisten in Istanbul. De asielzoekers die de nacht in het Stadskanaal hebben doorgebracht zijn vanmorgen weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Een groep van ongeveer 50 asielzoekers dreigde de nacht buiten te moeten doorbrengen omdat het aanmeldcentrum overvol was. Buurgemeente Stadskanaal schoot de hulp en richtte voor één nacht een noodopvang in. Er waren veldbedden en wc's, maar geen voorzieningen als douches en eten, vertellen mensen aan de NOS. Enkele mensen kwamen gisteravond laat pas aan in Ter Apel en hebben daar toch buiten moeten slapen. Ook voor de komende dagen wordt in Ter Apel drukte verwacht, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. In Amsterdam blijft een Joodse school dicht na een dreigend telefoontje. Wat die dreiging inhoudt is niet bekendgemaakt. Volgens regionale omroep NH gaat het om de school Geider, waar in maart een explosief afging. Sindsdien zijn er extra veiligheidsmaatregelen ingesteld. Door de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo gaat de nationale voetbalploeg van het land een trainingskamp verplaatsen. Dat zou in de Congolese hoofdstad Kinshasa zijn, maar de ploeg wijkt nu uit naar België. Congo heeft zich voor de tweede keer in de geschiedenis geplaatst voor een WK. De ebola-uitbraak is onlangs uitgeroepen tot internationale noodsituatie. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Ook morgen volop zon en dan 26 graden maximaal. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, nummer 1 man.
3: TechnischExpertJansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

hoge nauw. En de stroom is orenstaak, zei een oude koop op de Zulteline. Hier en door ligt een hoeler, tussen drokte op de ploer. Een zilvermeel vloog met ons met.

water nodig om een grote zee te mokken. Hoe duiben, putten en lutje druppen. Hoe remmen stort en raand. De monen trekt het Noors ook touw en steunt het af, filijn. Het doet met mij meer.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al onder meer verdacht van ontucht in Hoogkerk met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Het Rode Kruis heeft een gironummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en bodybags. De winst van chipfabrikant Nvidia is het afgelopen jaar verdrievoudigd. Het Amerikaanse bedrijf boekte een recordomzet van $80 miljard. Nvidia maakt vooral chips voor AI-datacenters, waarvan er wereldwijd steeds meer worden gebouwd. Het Amphia ziekenhuis in Breda komt in actie tegen de hoeveelheid sigarettenpeuken rond het ziekenhuis. Het heeft de gevonden peuken tentoongesteld in een glazen koker in de hal. Het gebied rondom de ingang is al jaren rookvrij, toch ligt het rond het ziekenhuis vol met peuken. In de koker zitten 10.000 sigarettenpeuken die de afgelopen 4 dagen verzameld zijn op het terrein. Het ziekenhuis in Breda hoopt met de actie rokers af te schrikken. Het weer, veel zon en ook wat wolkenvelden. Het blijft droog en het wordt 18 tot 22 graden. Morgen ook volop zon en dan wordt het maximaal 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: Marianne.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

scheidsrechter fluit, de wedstrijd is doen. De steken wie drijpen in de knip. Zing en wie springt.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ondanks de noodopvang in Stadskanaal hebben toch enkele asielzoekers in Ter Apel vannacht buiten geslapen. Het gaat om een handjevol mensen, zag een verslaggever van de NOS. Volgens burgemeester Velema van Westerwolde heeft iedereen de kans gehad om binnen te overnachten. Het aanmeldcentrum in Ter Apel zit de laatste dagen overvol. Ook de komende dagen wordt drukte verwacht in het aanmeldcentrum, omdat er op andere plekken in het land geen opvang beschikbaar is. De verwachting is dat in Ter Apel vannacht 120 plekken te weinig zijn. Het Rode Kruis heeft een Giro-nummer geopend voor donaties om de ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo te bestrijden. Giro 7244. Dat nummer wordt vaker gebruikt voor noodhulp bij humanitaire rampen. Al een paar weken gaat het ebola-virus rond in het gebied rond de grens tussen Congo en Oeganda. Vermoedelijk zijn er al tientallen mensen aan het virus overleden. Volgens het Rode Kruis is er een groot tekort aan plastic handschoenen, chloor en lijkzakken. Het Amphia ziekenhuis in Breda stelt 10.000 sigarettenpeuken tentoon in een glazen koker. De peuken zijn in 4 dagen tijd rondom het ziekenhuis verzameld. Ondanks het rookverbod steken veel mensen op het terrein een sigaret op, dus voert het ziekenhuis in Breda actie. Het hoopt rokers zo te ontmoedigen. Een record aantal bergbeklimmers heeft gisteren de top van de Mount Everest bereikt. Maar liefst 274 mensen beklommen de berg met succes vanaf de Nepalese kant. Volgens bergsportorganisaties kwam dat vooral door het gunstige weer. Het zijn er ruim 50 meer dan het oude record, dat stamt uit 2019. Misschien loopt het aantal nog op, want klimmers moeten hun prestatie zelf melden en bewijzen als ze terugkomen in het basiskamp. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het zo'n 18 graden, in het binnenland maximaal 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen veel zon en droog. En dan kan het maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Er zijn nu ook bijna 60 slachtoffers geïdentificeerd van online sekschats. De verdachte zou honderden van die chats hebben gevoerd, vooral met jongens vanaf 8 jaar. In een deel daarvan hebben die ook kinderpornografische beelden gedeeld met de verdachte. De zaak gaat in augustus verder. Nog nooit hebben zoveel mensen op één dag de top van de Mount Everest behaald. Mede door het gunstige weer lukte het 274 mensen om gisteren de hoogste berg ter wereld te beklimmen. Dat zijn er 50 meer dan het vorige record uit 2019. Het weer, veel zon, maar ook wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18 en de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond blijft het nog lang zonnig en ook morgen is er veel zon. Het is dan droog en het kan maximaal 26 graden worden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het dorp Moerdijk kan misschien toch blijven bestaan, schrijft de gemeente op de website. Volgens de gemeente overweegt de Rijksoverheid of er minder ruimte nodig is voor energieprojecten en industrie, zodat het dorp niet weg hoeft. Toch tempert de gemeente de verwachtingen. Er zijn nog veel vragen en er is nog geen toezegging gedaan door het Rijk. In november werd aangekondigd dat Moerdijk moest wijken voor industrie. Daarop kwam veel protest, onder andere vanuit de 1300 inwoners. Het politiebureau in Lelystad is korte tijd ontruimd geweest vanwege een mogelijk explosief. Iemand had een handgranaat gevonden en die naar het bureau gebracht. Het gebouw werd vanwege de veiligheid ontruimd. Het is niet bekend waar die granaat is gevonden. Het explosief is afgevoerd en aan het begin van de middag is het politiebureau in Lelystad weer vrijgegeven. Het Openbaar Ministerie heeft in een tussentijdse zitting meer details bekendgemaakt over de ontuchtzaak tegen oud-volleyballer Ramon M. Hij werd al verdacht van ontucht met een slachtoffer van 10 jaar oud. Nacht in, onder het puin, wordt nog gezocht naar overlevenden. Gebouwen in de omgeving zijn uit voorzorg ontruimd. In Ves storten vaker gebouwen in. De laatste keer was in december. Toen kwamen er 22 mensen om. De Duitse keeper Manuel Neuer is opgenomen in de selectie van Duitsland voor het WK voetbal. De 40-jarige doelman was al 2 jaar gestopt als international, maar keert nu terug voor het wereldkampioenschap in juni. Neuer staat al sinds 2010 bij alle WK's onder de lat bij Duitsland. Hij speelde al 124 wedstrijden voor de nationale ploeg. Het weer, veel zon, maar ook wat wolkenvelden. Aan zee is het een graad of 18, in de rest van het land 20 tot 23 graden. Vanavond nog lang zonnig, morgen...
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen,
3: met Mariana. Technisch expert
5: Jansen.nl. Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hoge Land.

Luister dan, grap. Ik ga jou wat zeggen. En ik gebruik mijn eigen woorden. Dat hoef ik jou niet uit te leggen. Het was een mooie vrijdagmiddag. En ik reed door de stad. Komt die motoragent naast me. En ik denk, fuck.

0: is een veel te mooie dag. Dus schrijf die boete maar en steek hem waar ik het niet zeggen mag.
1: René Gap, zing het voor ze.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je lief, mijn hele leven. Het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit. Ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten. Zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik. Ik krijg het ook van Rotterdam.

Kom maar dicht bij mij. Laat mij die beschermen. Doe huis niet bang wezen. Is veilig in mijn huis. Neem me je vertrouwen. Ik ben er even die. Loop eens om gewoon wabbel. Dat proost zo lekker bij.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De overheid weet vaak wie hulp nodig heeft, maar komt te laat of helemaal niet in actie om die mensen te helpen. Dat zegt de Nationale Ombudsman in zijn jaarverslag. Vorig jaar kwamen er 25.000 klachten binnen over slechte communicatie van de overheid. De ombudsman zegt dat het een keuze is van de overheid om burgers niet actief te benaderen om hulp te bieden. Want de kennis over wie er hulp nodig heeft, zou er wel zijn. Door het gebrek aan initiatief vanuit de overheid komen burgers volgens de ombudsman soms onnodig in de problemen. De politie heeft een minderjarige opgepakt in het onderzoek naar de bedreiging van een Joodse school. Het is nog onduidelijk waar de jongen precies van wordt verdacht, laat de politie weten na berichtgeving van het Parool. De school in Amsterdam werd gisteravond telefonisch bedreigd. De minderjarige jongen is diezelfde avond aangehouden. De Joodse school bleef vandaag gesloten en er is extra beveiliging. Bij het gebouw ging in maart een explosief af. De burgemeester sprak toen van een aanslag. Oud-advocaat Ines Wesky is wel schuldig aan het doorspelen van informatie aan Ridouan Taghi, maar hoeft niet meer de cel in. De rechtbank in Rotterdam legt haar 42 dagen cel op, precies even lang als haar voorarrest. Volgens de rechter heeft de zaak al zoveel gevolgen voor haar gehad dat meer straf geen zin heeft. Door klimaatverandering vallen steeds meer hittedoden als de overheid geen maatregelen neemt. De Gezondheidsraad en de Wetenschappelijke Klimaatraad wijzen verder op een grotere kans op huidkanker en nieuwe infectieziekten. De overheid zou er daarom bijvoorbeeld voor moeten zorgen dat huizen en scholen hittebestendiger worden. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, nummer 1.
3: Technisch expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
0: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen, nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is geraakt. De stad maakt extra plekken op bestaande opvanglocaties voor 6 maanden, op verzoek van asielminister Van den Brink. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van een falend opvangbeleid en zegt dat uitlatingen van politici bijdragen aan de onrust. Amsterdam ving al meer mensen op dan de spreidingswet vereist. Het worden er nu meer dan 5000. Onder andere oud-premier Rutte, oud-minister Hugo de Jonge en viroloog Marion Koopmans zijn opgeroepen als getuigen door de coronacommissie. De enquêtecommissie met Kamerleden gaat in totaal 47 mensen vragen stellen. Het doel is om de besluitvorming rond het coronabeleid en de maatregelen te onderzoeken. De commissie wil vooral lessen trekken. De verhoren starten eind deze maand. Andere getuigen die zijn opgeroepen zijn oud-minister voor medische zorg Bruno Bruins en oud-minister van Justitie Vert Grapperhaus. Ook oud-directeur van het RIVM Jaap van Dissel is gevraagd om langs te komen. In het onderzoek naar de dood van een 73-jarige man in Amsterdam is opnieuw een minderjarige aangehouden. Het is een jongen van 14 jaar. Eerder werden al jongens van 15 en 17 aangehouden. De man werd voor het laatst levend gezien op Koningsdag en werd begin mei doodgevonden in zijn huis. Een monteur die per ongeluk een huis in Oldenzaal opblies, heeft een lichtere straf gekregen. In hoger beroep is hij veroordeeld tot een voorwaardelijke taakstraf voor de ontploffing 4 jaar geleden. De man installeerde een laadpaal, maar raakte per ongeluk een gasleiding. Het huis stortte volledig in. Een bewoner en de monteur raakten gewond. Het weer, veel zon en wat wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen in het hele land.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, nou mag je maar.
2: technischexpertjansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
0: Omroep het Hoge Land.

0: Ja, een hele goeie middag. Lu aan de andere kant van de luidsprekers bij Omroep het Hoogland en natuurlijk Omroep Eems Delta. Welkom bij Vals Plat van deze... Ja, wat is vandoor? Had ik vandoor te Piet? Was toen dat in de kategorie?
1: 21 mei.
0: 21 mei, is ook zo. 21ste mei alweer, ja. Mooi dat luisteren. We hebben een half vol programma vandoor weer. En een hele leuke gast. En nou, Piet gaat er straks ook meteen wat meer over vertellen, uiteraard. En als ik het over Piet heb... oh, wacht even. Laat me het gewoon instellen. Wat ik net zei, als ik het over Piet heb, dan heb ik natuurlijk over...
2: Piet Tuinman.
0: Ga je die gang, Piet?
1: Ja, als het over 21 mei is vandoor. En wat is het in door te vermogen? Ja, dat was toen natuurlijk weer...
0: 22 mei. Ja.
1: Oké, okay, nee, waar zijn we vandaag in de uitzending, Lusteroos? Goeiedag trouwens. We bellen straks met Fieke Gosselaar over Winst in Wereld. En dat is een nieuw festival dat van 5 tot en met 7 juni wordt georganiseerd in Noezen. Ja, en de vraag die centraal staat erbij is... wat betekent het landschap als inspiratiebron? Daarnaast hebben we natuurlijk ook onze vaste rubrieken. Dat is de ploot voor Dirk, die draaien we straks. Een mooie slager voor Dirk. En, ja, en normaal gesproken ben je ook altijd gewend aan je tweekring van Jannes. Maar Jannes is vandoor afwezig. Maar schoon komt dat wel wat mooie weer hebben.
0: Ik weet niet of dat zo is.
1: Ja, ja. En we hebben ook een gast in de studio. En dat is dit keer is dat de vertrekkende wethouder Han Hefting. Goedemiddag, Han.
3: Goedemiddag.
1: Ja, we gaan straks even over dat afscheid te praten. Nou, ooit noemde dat het wethouderschap de mooiste hondenboon is die je moet kunnen bedenken. Nou, daar gaan we hem straks overal over vragen. En hij had ook een ploeg aanvragen.
0: Ja, we gaan eerst even over muziek hem gaan. Want jij je hebt wat muzieknummers. Jij speelt vast en zeker piano of zo.
3: Dat klopt, ja. Dat klopt. Ja, ja,
0: nee, want al die nummers die je opgestuurd hebt, die beginnen allemaal met een piano intro. Ik denk, dat kan geen toeval zijn.
3: Sterker nog, het zijn allemaal nummers die ik zelf speel met de bands.
0: Ja. De eerste is een prachtige, is een korte van de Beatles. Altijd goed. Lady Madonna.

0: Ja, prachtig. De Beatles met een heerlijke piano-intro. Die onze gast ook spoken op piano. Nou, zo gaan we dat nog een keer horen. Vanochtend, we hebben nu eerst even iemand anders aan de lijn. En dat is Nane van der Molen. Goedemiddag, Nane. Oh, wacht even. Goedemiddag, Nane.
1: Mooi.
0: Ja, mooi, Nane. Ik kan die net al aankomen, maar ik kan die schroefknij opstaan. Dus kom je die nog naar je heuren. Ja. Mooi, dat is de beest. Is die leven nog mooi weer? Of,
1: Ja, maar prachtig weer. Ik hou midden in toe.
0: Ja, heerlijk, hè? Ja, ja, man. Ja.
1: Lekker, man. Ja.
0: Daar waren we ook wel in meer aan touw, dacht ik zo.
1: Ja.
0: Ja. Doe ga je eens vooral vertellen, Nane. En nou ja, dan ga je over een schomer. En doe ga je vast zelf wel vertellen wat dat is. Ik had een heel andere voorstelling voor wie eerst. Maar wie hoort het wel waar het over gaat? Vertel, Nane.
1: Ja. Mijn vrouw gaat over Klaas Sturtebeker. En dat was een zeeschomer. Een zeerover. In Laakmaastieden, dus Heilang leden al, daar stoven, Hinderlopen, Deventer en Kamp nog wel voor de handelsteden waren. Waren er ook veel zeerovers die het voor zijn hadden op riekbeloorde schepen, die van en Noordoostzee zeilden. Meisberuchte zeeschommers waren koperkapiteins Godeke Michels en Klaas Sturtebeker. Klaas was bij zeerovers terechtkomen, alleen hij was huilslim sterk. Haar om Godeke te bewijzen dat hij sterk was, een dikke ankerket midden doortrokken. Klaas was al gauw sterkste, maar ook manslauwe en gemeinste van al zeeschommers van Twat tot in Oostzee. Duurde dan ook niet lang of Klaas Sturtebeker als mans gevreesde koper op Noordzee. Boedes kon hij ook mans te dragen op van alle zeerovers. Om reden hij van gewone drinkbekers te klein, leidde hij om een grote zilveren drinkbeker te maken. Deen leek wel voor een reus maakt, maar Klaas kon hij in één slok leeg drinken. Hij werd dan nog gemeiner en elk dag om dan in handen viel weer om aansbracht. Geen een van zeeluur op schip die hij enterde overleefde dat, behalve als hij kaaszaken zijn grote drinkkaan ook in een slok leeg te drinken. Maar elk tijd bebaarde mishotje het en werd toch naar doodslogen en overboord kieperd. Daar werd Jonker Sissinga mooi gevangen om door Klaas en ook die kreeg drinkkaan vuurzet. En zo hoor, het lukt Jonker om beker in armen leeg te drinken. Jonker was vrij en zeeschommer zette om in Oost-Friesland aan Waal. Beker, die Klaas Douw toch de lurk voor, kreeg Jonker met. En die leidt door een verski ingeveerden. Ik, Jonker Sissinga van Groninga, dronk deze Henza in ene flenza door mijn kraga in mijn maga. Met Klaas Sturtebeker is het meer aflopen. Slauwe hamburgers kreeg om hem duur te pakken. S'nachts had zij trouw van zijn schip in Barbados te vastzet dat schip voor Hamburg lag. En aan de doos kon zeerover nooit voortkomen. Dagenlang werden met hem vochten, maar in het eind werd zeerover op Bonn en naar Amaburgplaats gebracht. Door op Grote Plein zal hem kop afhouden worden. Maar er gebeurde nog wat huilapaards. Hij vroeg voor executie als laatste wens of zijn componen dat hij zonder kop verbier lopen zal, spoord worden zal. Dat werd trouwens gezegd. En Klaas is daar zonder zijn afhouden kop nog 11 van zijn kameraden voorbij lopen. Daar werden zo nog redden als zeeschommer. Maar met zeerover was de hoorn. Van zulk klap mee vooral over een kaart.
0: Nou, ik word net vroeg, hoe historisch verantwoord was dit vooral?
1: Dat was bijzet. Van zulk klap mee vooral over een kaart. Nee. Nu heb vooral in loop van die dag mooier en mooier maakt.
0: Prachtig.
1: Maar het is aan woord dat Sturtebeker leeftijd.
0: Ja.
1: In de kontrein.
0: Ja.
1: En jonge zinzigheid met zijn beker ook.
0: Kiek.
1: Schade zaal dat tot vandoor de dag beker nooit weer omvonden is.
0: Nee.
1: Nou, dat was vooral van Sturtebeker.
2: Dat is een auto genoemd, hè? Sturtebeker? Is dat een auto? Sturtebeker,
1: Sturtebeker.
0: Oké. Okay. Doe was in die mail ook nog over een gedicht. Komt dat ook nog aan de orde of doen we dat een andere keer, Nane?
1: Zo spannend vooral. Ik heb ook nog een keurt gedichtje erover gemaakt.
0: Ja.
1: En dat heet ook Sturtebeker. Zee was zwaard, morgenstond schrijft. Piroot keek uit waar Sturm toch bleef. Zulven beker leeg, zuil nog breider wat, Sturtebeker eerste tietstieden leden over zee en wat. Touw leidde Klaas, sobels klonk in het gevecht. Voor zeeslaag lijkt al zeeschommer ja uit weg. Leger over de schepen leidt piroot tent in ondergaan. Maar in het eerst ging op blok ook zijn kop eraf. En was met Klaas Stutterbeker door.
0: Ja. Schitterend
1: wel. Er maakt ook gedicht en dicht tol dichterop kunnen brengen. Het halve rol in het poor zinnetje, zeg maar.
0: Prachtig, ja, mooi. Hartstikke mooi, dankjewel Nane. Nou, ik had alleen doorgegeven van de komende twee maanden ben we ernaar. Dus wie, als je dat ook wilt, dan spreken we elkaar in, nou, in juli ergens of zo weer. Als je dat ook wist, maar dan hebben we wel in contact.
1: Dat is al prima, maar ik moet me wel even vandaar dat we wel lange vakanties hebben.
0: Ja,
2: ja, ja. Wie ben met pensioen, hè, Nane?
0: Ja, wie ben met pensioen,
1: ja. Mooie vakantie in elk geval.
0: Ja, dankjewel.
2: Doe ook, Nane.
0: Oké.
1: Hoi.
2: Mooi.
0: Dat was Nane van der Molen, uit Leems met zijn prachtige rol over die zeeschommer. Ja, mooi. Oh, en ik heb me vergeten te zeggen, omdat ik nog geen passend plooie van haar hier bij. Edestol met Home van Delf Ziel.
3: De Noordzee lag te slopen, wie kwam terug goed kiel? En in de verte zag ik

0: Ede Stoel, mooi paasbied vooral van Nana van der Molen over de zeeschoemer. Ja, prachtig. En ook voor alle mensen in en rond Delfzijl. Want gisteren ben natuurlijk de Pinksterfeesten door rond Oetborsten. Dus daarom de prachtige weer die dan kennen we
1: nou. Niet alleen nog in Delfzijl, ook in Zalka.
0: Ja, Zeldkomaar, daar ben ja, natuurlijk ja. ook de... Ja, ja er is van alles te doen natuurlijk ja. in de Tiens Pinksterdoom. Pieter, geef die hem het woord
1: ja,
0: voor onze gast.
1: Ja, we hebben hem, Luus Ros, als je nou pas inschokelt, hebben we hem een gast in onze studio. En ik proef nou even nog Grunnings, maar we moeten het straks zien vals platdown. Maar we hebben Han Hefting hier in de studio. Goedemiddag, Han.
2: Goedemiddag, Piet. Ja,
1: we maken doe zeggen, hè?
2: Ja, natuurlijk. Dat ja, ik okay. zelf, ja.
1: ja. Oké, okay, nou, ik dacht eerst, we kunnen het in het Gronings doen van... Ik las dat je in Leens was geboren. Ik dacht, nou, dan kunnen we gewoon Grunnings pro. Maar dat is dus niet zo.
0: Het wordt vals plaat.
1: Het wordt vals plaat.
2: Het wordt vals plaat. Ik ben daar geboren, maar ik heb daar maar 1 jaar en 3 dagen gewoond.
1: Oh ja.
2: Ja, mijn vader was predikant in Leens. Dus ik ben in de pastorie geboren. En ook gedoopt door mijn vader in de Petruskerk in Leens. Dus ik heb daar nog steeds wel hele warme gevoelens bij.
1: Ja.
2: Maar geen actieve herinnering om een politieke uitdrukking te gebruiken.
1: Ja. Maar die hebben we hier vaak gehoord. We hebben vaak politici die datzelfde dan zeggen. Ja, daar heb ik geen actieve herinnering meer aan. Maar... Wat je misschien nog wel herinnert, je groeide op in de stad Groningen.
2: Ja, klopt.
1: En hoe ging dat dan verder?
2: Nou, daar ben ik dus als peuter, kleuter, scholier geweest. Ik ben gaan studeren in Amsterdam. En ik ben, om het hele verhaal heel kort te vertellen, 40 jaar in de Randstad blijven hangen.
1: Ja.
0: Welke studie heb je gedaan in Amsterdam?
2: Hij bestaat niet meer, maar dat was toen de hogere beroepsopleiding voor boekhandel en uitgeverij.
0: Okay.
2: Een hbo-studie die alle 4 de moderne talen en hun letterkundes nog had.
1: Ja.
2: Economieonderwijs op het niveau van de toenmalige HAO.
1: Oh ja.
2: De praktijk van... Het boekenvak.
0: Okay.
2: In de tijd dat de computer nog niet bestond.
0: Nee.
2: Dus ik weet alles. Nee, ik wist alles over hoogdruk en diepdruk. En dat soort zaken. Maar dat was echt nog het papieren tijdperk. Hè.
1: Met letters bakken en dat soort dingen.
2: Precies,
1: gedrukt werd,
2: precies, ja, precies. Ja. Maar hij is uiteindelijk... Die opleiding is verworden tot een van de mediastudie... onderdeel van de Hogeschool van Amsterdam nu.
0: Okay.
2: Maar ik ben dat in de tijd gaan doen... omdat ik geen keus kon maken... Ik had wel Nederlands willen studeren. Ik had wel economie willen doen. Geschiedenis, rechten. Dat waren allemaal mogelijkheden. Zoveel meer studiekeuzes had je toen ook niet. Al die moderne studies over business management. En weet ik, dat bestond allemaal nog niet in die tijd. En toen kwam ik dit tegen. En eigenlijk is een soort verlengde middelbare school. Zo zou je het kunnen zien.
1: Okay.
2: Gewoon nog even doorleren in wat meer algemene vakken.
1: Ja. Maar hoe heeft die brede wonen- en weggeschiedenis... jouw blik op dat lokale bestuur dan gevormd?
2: Nou, dan moet ik toch wel het verhaal vertellen... hoe ik daarin terechtgekomen ben, denk ik.
1: Ja.
2: Kijk, besturen in het algemeen... ik was op mijn 16e al als secretaris van de handbalvereniging in de stad... En tijdens de studie ook van alles gedaan op dat gebied. En ik kwam uiteindelijk te wonen in de Beemster.

0: Pinkster, de droogmakerij tussen Purmerend en Alkmaar in ongeveer. En nou ja, daar raak je ook actief in de dorpsraad. En toen werd ik gewoon gevraagd of ik bij de eerstvolgende verkiezingen beschikbaar wilde zijn als kandidaat wethouder.
1: Dat was bij de Partij van de Arbeid?
0: Dat was niet bij de Partij van de Arbeid.
1: Niet bij de Partij van de Arbeid?
0: Nee, daar ben ik mijn hele leven, althans vanaf jongeling, wel altijd lid van geweest en gebleven.
1: Ja.
0: Maar ik werd door een lokale partij gevraagd.
1: Oké.
0: Ja. En dat heb ik ook namens die partij gedaan. Maar nou, altijd met een rood hart. Dat is er altijd.
1: Ook gedurende die 10 jaar heb jij als wethouder voor dat lokale, ja. Die lokale partij.
0: Ja, precies. Ja. Kijk, dat zie je hier ook. Gelukkig zie je dat hier ook. En dat was daar het geval. In beide gemeentes werd niet met asbakken gesmeten tijdens de raadsvergadering.
1: Nee.
0: Daar wordt het gevoel van we moeten dit samen doen, is daar gewoon heel sterk in de samenwerking. Ik zie dat elders in het land wel anders gebeuren. Dat soort dingen. Dus dan is politieke kleur ook veel minder van belang. Dat was daar het geval. Nou ja, zo ben ik gewoon toevallig wethouder geworden. Daar komt het eigenlijk op neer.
1: Ja, ja. Ja. En ja. Je, na 40 jaar daar, kun je wel zeggen, hè, na 40 jaar,
0: ja.
1: Keer je weer terug hier naar het noorden.
0: Klopt.
1: Wat was de drijfveer?
0: Het was ook precies 40 jaar, van augustus 79 tot augustus 2019 inderdaad. Mijn vrouw is heel lang ziek geweest. Die heb ik heel lang thuis verzorgd. Die is uiteindelijk in een verpleeghuis overleden. Onze dochter wilde het huis uit en wij woonden op een grote boerderij. Zo'n echte ouderwetse Noord-Hollandse stolp.
1: Ja.
0: Oorspronkelijk uit de 17e eeuw. Ik heb daar meer dan 25 jaar heel wat aan getimmerd. En je blijft daarmee bezig.
1: Energie neutraal?
0: Nee, dat lukte dus niet. Nee, maar dat lukte ook echt niet. Nee. Ja, dus ik kwam daar eigenlijk met het vooruitzicht daar alleen achter te blijven. Dacht ik van nee, maar dit. Ik was inmiddels al gestopt als wethouder daar inmiddels.
1: Ja.
0: Ik was zelfstandig ondernemer. Ik deed mijn best om zeg maar tussen bedrijfsleven en openbaar bestuur daar een soort schakelrol in te kunnen doen. En daarnaast ben ik ook nog een keertje pianostemmer geworden in die tussentijd. Omdat ik toch ook wel wat met mijn handen wilde blijven doen. Waarom vertel ik dit? Om aan te geven dat zo'n boerderij, daar ben je echt alleen maar mee bezig. Gewoon 70 meter dakgoot, om maar eens een voorbeeld te noemen.
1: Ja.
0: Die gewoon 2 keer per jaar schoongeveegd moet worden. En ja. Om de 4 jaar geschilderd moet worden.
1: Maar waarom dan dat expliciet naar Groningen weer teruggekomen?
0: Nou, dat is het verhaal. Mijn jongste broer, die heeft ook 30 jaar in Amsterdam gewoond. En die was, 2018 is dat, weer teruggekeerd naar het noorden. Die woont in Haren nu. En nou, die zomer dat hij daar net woonde, heb ik hem veel geholpen met klussen. En mensen groeten elkaar op straat.
1: Ja,
0: in de bouwmarkt waar je dan vaak komt in zo'n periode. Is het op een gegeven moment van, is dat nog gelukt vorige week met die klus waar je toen mee bezig was? En toen realiseerde ik me van, ja maar, hier hoor ik thuis.
1: Ja.
0: Hier hoor ik thuis. En ik had geen enkele reden meer om daar te blijven. Dus nou, ik heb de bakens verzet en ben een huis gaan zoeken hier in het noorden. En dat is dus Winsum geworden.
1: Ja, dat klopt. Ja. Oké, gaan we straks even verder over dat wethouderschap en het raadlidmaatschap hier.
0: Mm-hmm.
1: Maar we gaan even naar een plaat toe die jij zelf heeft uitgezocht. En dat is Don't Stop van Fleetwood Mac. Waarom deze plaat?
0: We spelen hem zelf met de band Ruis en Knetter. Die pas sinds kort is opgericht. Die alleen maar Winsumer muzikanten. We hebben op Koningsnacht voor het eerst gespeeld. En dit is een van de nummers. Alle nummers die ik heb ingestuurd, die spelen we ook zelf met een van beide bands waar ik in speel.
1: Oké, mooi. Gaan we luisteren.

0: Ja, over ruis en knetter gesproken. Bij Fleetwood Mac kon het ook aan ruisen en knetteren aan en toe. Ja, dat wel. Dit was het nummer aangevraagd door onze gast, hoofdgast vanmiddag, Han Hefting. En Piet Proorim verder.
1: Dit is gewoon dwars door de top 2000 heen, wat jullie spelen dan?
2: Ja, nou ja, we hebben een repertoire van een nummer of 25 in vrij korte tijd in elkaar gezet.
1: Oké, mooi.
2: En ja, al die nummers vind je in de top 2000. Dus dat is zo ongeveer, dat is wel een hele brede uitdrukking natuurlijk.
1: Ja,
2: maar,
1: ja, je zei het zelf.
2: Breed in de zin van dat we ook nog alle kanten op kunnen. Hè.
1: Ja, oké.
0: Maar kun je de Bohemian Rhapsody ook spelen op piano? Dat is wel een uitdaging.
2: Dat is een uitdaging. Maar ik denk dat het voor een hele band nog veel meer een uitdaging is.
1: Ja, denk ik ook, ja.
2: Maar dat is nou net niet het feestnummer. Ja, het is iets wat iedereen kent en het staat al jaren bovenaan natuurlijk in die top 2000. Maar dat is nou niet het nummer dat je, zo'n koningsnacht in...
0: Als pianist is wel een uitdaging.
2: Ja, dat is waar.
1: We gaan even verder laten we maar even beginnen met het aantreden van jou eerst in de raad. Hè? Van je kwam hier eerst op het Hoogland en de raad en later als wethouder. Van je volgde Mariette de Visser op en je zei destijds tegen haar... dat die keuze van haar om na 10 jaar te stoppen, dat je die goed begreep. Want datzelfde had jij ook gedaan nadat je het wethouderschap in de Beemstraat opgegeven. Wat maakte dat je toch weer dan opnieuw voor dat wethouderschap kiest?
2: Ja, er zit sowieso tijd tussen. Hè. Het is nu 10 jaar geleden dat ik daar stopte. Dus daar zat gewoon 8 jaar tussen. Het is een ander deel van het land, andere gemeenten, grotere gemeenten ook. Het Hoogland groter dan Beemster. Je bent niet belast met een verleden. Dat is juist waar je last van krijgt als je lang wethouder bent. Je zit honderden keren ben je met die raad in gesprek. Die kennen je zo langzamerhand.
1: Dan word je er steeds weer op aangesproken,
2: dan wordt zo'n verhouding wordt sleets. In Beemster heb ik 500 keer in collegevergadering gezeten op dinsdagochtend.
1: Ja.
2: Dus, en dat was allemaal nieuw hier. Het werk was wel hetzelfde. Dat wil zeggen, ik kon dat overnemen van Mariette makkelijker, omdat ik die ervaring ook had. Dus ja, het was eerder een plus dan dat het een min is.
1: Ja. Ja, je noemde, ik zei het net bij de introductie van jou al even, dat je het wethouderschap de mooiste hondenbaan van de wereld hebt genoemd in een interview. Wat maakt het werk dan zo zwaar en maar tegelijk ook zo betekenisvol?
2: Nou, om met het laatste te beginnen, je zit aan het stuur. Dus je bent daadwerkelijk in staat om dingen te veranderen. De ene wethouder doet dat veel meer vanuit idealen. De andere is wat meer zakelijker daarin. Maar het principe is hetzelfde. Je zit aan het stuur. Dus je kunt zaken, dingen in je omgeving... kun je ook daadwerkelijk veranderen door aan dat stuur te draaien.
1: En wat hoopte je dan te bereiken in de raad hierin... of als wethouder hier op het Hoogland?
2: Nou ja, kijk, dan moet ik ook terug naar waarom ik... weer in de raad ben gaan zitten in de tijd. Je hebt je huis verbouwd hier in Winsum. En je wil wel weer wat doen. Dus je steekt je vinger op. En dan zit je bij de eerstvolgende verkiezingen zit je in de gemeenteraad. Daar heb ik me heel sterk gemaakt voor de kwaliteit van het raadswerk. Dus veel minder voor waar de eigen club voor staat. Natuurlijk draag je dat uit. Maar ik was voorzitter van het raadsoverleg samen met Henk Koopmans. Dan deden we dat om en om. En ik heb de raadswerkgroep van het sociaal domein in het leven geroepen. Waar we juist kennisoverdracht hebben gerealiseerd. Dus geen politieke discussies, maar zorgen dat die raadsleden die daarover gaan, dat die ook meer verstand van zaken kunnen krijgen daarin. Dus heel sterk gericht op het functioneren van de raad
1: zelf.
2: Nou, als je dat vertaalt naar hoe kijk je dan tegen dat wethouderschap aan, dan heeft dat ook te maken met zorgen dat de kwaliteit van het bestuur ook blijft van wat het is. En als het even kan, ook beter kan worden. En dan heb je nou eenmaal de portefeuille die je hebt, want ik nam hem één op één over van Mariette. Dus ja, dat was wonen, dat was asiel, dat was aardbevingen. De hele participatie bij, dus alles op het gebied van werk en inkomen. En schuldhulpverlening. Nou, dat was nogal wat. Het was best een grote portefeuille.
1: Ja. En een van die portefeuilles die er toch even uitspringt, is het asieldossier natuurlijk. Daar moeten we het even over hebben, Han.
2: Ja.
0: Straks
1: Eppen die tikt mij van die, we moeten even iemand bellen. Fieke Goslaar moeten we even bellen. Maar het enthousiasme van mij en het gesprek wat ik met jou heb.
0: Gaan we zo doen. Ondertussen draaien we even muziek. Ook een keuze van Han. Beverly Craven, Promise Me. Heb je daar iets speciaals mee, Han? Of gewoon lekker pianonummer?
2: Dat speelde ik met het bandje waar ik in de Beemster in speelde. En dat heb ik ingebracht met Jolanda zingt dit. En John Vaneman speelt hierbij de saxofoon. Dat doen we als East Street Tunes.
0: Ja.
2: En ik speel dat heel graag zelf.
1: Ja, ja. Mooi nummer ook.
0: Ja. Daar komt-ie, Beverly Craven met Promise Me. En wij gaan zo bellen met Fieke Hostelaar.

0: Ja, Beverly Craven, Promise Me, draaien we hem weg. Prachtige stem natuurlijk, prachtig pianospel. Maar minstens zo'n prachtige stem hebben Fieke Gosselaar. En die hebben we nu aan de lijn. Goedemiddag, Fieke.
1: Ja. Die prachtige stem.
0: Kun je het ook zo mooi zingen?
2: Hoi, Fieke.
1: Nee, alleen nog in de auto. Oh. Jij wel.
0: Oké, okay. Ja, in de auto, ja. Goed, Fieke, we hebben afgesproken dat we hem met me kon ging bellen. In verband met West en Wereld. Nij festival dat plaatsvindt van 5 tot en met 7 juni in Hoornhoezen. En door bist toe of door ben jullie als erfgoed, neem ik aan, ook bij betrokken. Vertel eens.
1: Ja, we aan de initiatief het begon een beetje met een gesprekje. En Kees Kolenbrander is filmmaker. Die had ook heel veel met het landschap. Die had ook die Waddenzee-film, zat hij bij. En toen kwamen we met Wongema. Toen kwam zo'n som, ik ken wel som, zo'n inspiratie op het landschap festival down. Ja. En dan ook de tool, de bie, het grunnis de bie. Zowel schrijvers die zich ook inspireren door het landschap of kunstenaars of eterij. Eigenlijk, want die Wongema koken ze ook veel met het landschap en de boeren uit de buurt.
0: Ja.
1: Ze hebben ook kok en residence die dan ook weer gooit koken met van alles uit de buurt. Dus zo'n beetje.
2: Kok en residence, ja. Vind ik
3: dat
2: mooi Grunnings woord.
3: Dat is echt vast plat, hè?
0: Mooi.
2: Wie keek me koor aan, Fieke, en wie dacht hem, hè?
0: Kok en residence. Nee, maar wie snapt was toen bedoeld? Ja. Mooi.
1: Ja, okay. Kok in
0: hoes. Kok in hoes, ja, dat klinkt beter. Ja, of zich Grunnings. Ja, hartstikke mooi. Ja. En de centrale vraag is eigenlijk een beetje, als ik goed begrepen heb, Fieke, wat betekent het landschap als inspiratiebron? Is er nog wat meer over Oedwieden, wat je door met voor ogen hebt?
1: Nou, wie wil dat beetje loten? Want heel veel is er al wel. En dan roepen mensen inspireren op welke manier dan ook door het landschap. Ze zeggen ook altijd, wandelen is goud voor jongen. Kop lezen.
0: Zeker.
1: En dan zie je weer van alles wat. En als dan een kunstenobeest of een schrijver, dan dus er letterlijk wat met.
0: Yeah.
1: Dus op Diamond Eye willen we dat duilen eigenlijk.
0: Okay.
1: We hebben bijvoorbeeld hij is bijvoorbeeld ook de grunnige band Staat.
0: Yeah.
1: Of Hister.
0: Okay.
1: Of Sprutter.
0: Yeah.
1: Nij singer-songwriter. Ook misschien interessant voor jou. Is een tweede optreden. Maar dan je hebt ook wel teksten die dan ook over de omgeving en het landschap komen.
0: Zeker, ja.
1: En we hebben ook foto's, expositie van David van Dartel.
0: Ja.
1: Bij haar vurig jongenleus, ik was dat. Bij haar allemaal jongen ook fotografeerd en het landschap. Haar in fotobouw vermarkt in Doorwon. Ook wat vier van foto's van exposeerd.
0: Mm-hmm.
1: Dichters.
0: Het is een half gezelschap en van allerlei onderdelen, tool, eterij, doen ze het allemaal muziek.
1: Modeltreintjes in de kerk, vind ik zilver, ben ik door benijd norm. Modeltreintjes in de kerk.
0: Oh.
1: En dan kinderen. Of ook als zelf cineast, dan mag zelf ook mee doen. Maar dan kun je landschap knutselen.
0: Okay.
1: Verbieden modeltreintjes.
0: Hartstikke mooi. Ja. Dus je kan ook nog handen door de mouw steken.
2: Hij heeft een glunder, hè? Nou, Fieke.
0: Ja, echt wel.
1: Wat?
2: Ja, een glunder. Hij wil graag door aan het werk.
1: Oh, ja. Nou ja, mijn buurvrouw zei, want ik hoorde dat, die zei modelbouwtreintjes, wil ik dat bedoeld?
0: Ja.
1: Door moet ik in. Ik ken de hele dag wel treintjes.
0: Prachtig, ja. Ja, mooi onderdeel. Nou, en dat draait ook mijn live, als ik het gouden heb. 5 tot en met 7 juni. En mensen die erin geïnteresseerd ben. Hoe kan jij er meer over hun nog meer dan dit? Is het een website of zo?
1: Door Wongema. Dat is die herberg door in Hoornhuizen.
0: Ja.
1: Wongema.nl.
0: Ja.
1: En door kun je wel het festival vinden.
0: Oké, prima. En meer details en tijden en dat soort dingen dat kun je door allemaal vinden. Ja, oké.
1: Okay. Ja.
0: Ben ik nog wat vergeten te vragen voor nou, Fieke, of... In grote lijnen is er denk ik wel duidelijk wat er gaat gebeuren, hè?
1: Nou,
0: dan
1: niet
0: begonnen
1: over
0: het heel. Ja, absoluut. Oké, okay, hartstikke mooi dat ze beschikbaar was. We hebben nog een passend plooitje. Mien Grunningenlaan van Edestal.
1: Oké.
0: Kort nummer.
1: Nou.
0: En dat past allemaal bij dit plooitje. Dus die gaan we nou even draaien. Dankjewel, Fieke.
1: Oké,
0: okay,
1: dankjewel.
0: Ja, oké. Okay. Doei.
2: Hoi.
0: Hoi.
2: Hoi.

0: man set seen free. Ob sie noch steh, ob König allein. Du bist all wog von hier verstrocken, muss noch viele Reisen mock. Man man set seen free. Ob sie noch steh, ob König allein. You be born.
1: Het is alweer een zetleven dat ik weggegaan ben. Maar soms ben ik echt terug aan mijn Groninger land. Met zijn duiven, zijn duipjes, zijn hoezen en hoesjes. En ja, daar wil ik terug, daar wil ik terug naar mijn oude steen, op Groninger land.

0: Du bist auf Opfern hier vertrocken, musst noch wieder reisen, morgen. Und mehr wird sie frei, ob sie noch steht, ob Groningerland.
1: Na, nou is dat gewoon.
2: Ja, Ede Stol natuurlijk met Mien Groningerlaan. Naar aanleiding van mijn gesprekje juist met Fieke Gosselaar. Die vertelde over Weest en Wereld. Nij festival dat van 5 tot en met 7 juni georganiseerd wordt in Hoornhoezen. En wil je er meer over weten en lezen en horen enzovoort. Even naar de website van Wongersma. En dan kun je er alles over lezen. We gaan weer verder met onze gast Han Hefting.
3: Ja, Han die neemt binnenkort afscheid als wethouder hier op het Hoge Land. En wie ben met hem aan de proort. En we waren aan het... we doen het in het vals plat, want jij spreekt geen Gronings. We eindigden het vorige gesprek even met dat we bij asiel waren staan gebleven. Ja, we moeten het toch even over hebben. Want ik heb ook gezien in het nieuwe coalitieakkoord... is dit ook weer een heet hangijzer, als ik het zo mag zeggen. Ik geloof de 3 dingen die ook in het nieuwe coalitieakkoord worden genoemd... dat is asiel, dat is woningbouw en dat is het nieuwe gemeentehuis... Dan heb je het eigenlijk over de hele crisis gehad die hier op het Hoge Land... Klopt dat een beetje?
1: Nou ja, dat is onderdeel van de plannen van de nieuwe coalitie. Vraag mij de details niet, want ja, ik sta toch een beetje aan de zijlijn al natuurlijk. Nee, maar dat is me ook duidelijk. En dat is ook logisch. Dat zijn de zaken die ons bezighouden. Nieuwe gemeentehuis, ja, ik wil niet zeggen dat dat een rijdende trein is... maar er is een aantal belangrijke besluiten is daar natuurlijk al wel in genomen. Als het gaat om de plek, als het gaat om de financiering,
3: ja, ik heb
1: de architectenkeuze.
3: Ik heb begrepen dat LTO Dijkhuizen ook over de streep is getrokken. Want hier heeft hij in de uitzending wel eens... had hij wat twijfels of het wel zou moeten. Ook in een uitzending waar de fractieleiders bij elkaar kwamen... waar D66 nogal zei van nou, wij gaan dat weer aankaten... Toen had hij nog wat twijfels, maar dan is hij toch weer over de streep getrokken, begreep ik.
1: Het college spreekt met één mond.
3: Ja.
2: En heb je dan nog, want ik heb hier het thuis op het Hoge Land in mijn handen, coalitieakkoord, het nieuwe coalitieakkoord. Mm-hmm. Ben je daar nog bij betrokken geweest op een of andere manier? Of
1: totaal
2: ga je niet over je graf heen?
1: Nee, dat niet. En dat is ook logisch. In Nederland kiezen wij elke 4 jaar een nieuw gemeentebestuur. Mm-hmm. Dat slaat nieuwe paaltjes. Zet nieuwe plannen uit. Natuurlijk zorg je dat in de overdracht dat duidelijk is, maar wat er gedaan moet worden. Uiteindelijk wordt de continuïteit natuurlijk ook wel door de ambtenaren bewaakt.
3: Dus je
1: kunt ook van het een op het andere moment weg zijn en dan valt de gemeente niet
3: zeker.
1: Om. Zo is het.
3: Maar even op asiel terug te komen. Ja. Hoe heb je die taak eigenlijk ervaren? Zeker in zo'n tijd waarin de spreidingwet en de lokale draagkracht, zeg maar, en dat is nog steeds zo, veel discussie opwerkt.
1: Ja. Kijk, hoogtepunt, als je het zo mag noemen. Je kan het ook een dieptepunt noemen. Maar in elk geval wat een belangrijk moment is geweest... is natuurlijk wel wat we in Bedum hebben meegemaakt maart vorig jaar. Ik kijk daar achteraf op terug als van... we zijn daar er te gemakkelijk van uitgegaan... dat wat je aan de mensen vraagt, dat wel geaccepteerd zal worden.
3: Ja.
1: Omdat we voor ons gevoel niet te veel vroegen, want... Het plan waarmee je naar het dorp gaat is van... we kijken naar Bedum of daar draagvlak is... of het technisch mogelijk is, financieel mogelijk is... wat voor argumenten je daar ook verder in nodig hebt... om hier op een van de 3 beoogde locaties...
2: Is dat dan een beetje dezelfde fout die kennelijk ook in Loosdrecht is gemaakt?
1: Ja. Nou ja, daar zat maar 5 dagen tussen aankondigen en komen. Ja. Hè? Dus dat was helemaal... Ja. Als je je dan overvallen voelt, dat snap ik wel.
3: Okay.
1: En tegelijkertijd, of eigenlijk een half jaar daarna, afgelopen najaar... hebben we het juist over een andere boeg gegooid. En gezegd van, dan gaan we eerst kijken van, waar is draagvlak? Wat, inwoner van het Hoge Land... Wat is er voor u belangrijk als wij het hebben over de vestiging van een AZC?
3: Daar hadden jullie ook een bureau voor ingehuurd, die dat zou gaan doen.
1: En het vertrouwen dat goed zou komen door alles wat daar overheen gegooid werd. Maar ook de manier waarop het gedaan werd en hoe dat niet geaccepteerd werd door een... Ja, en dat kwam natuurlijk ook wel uit Bedum. Maar dat is omdat we in Bedum begonnen.
3: Ja.
1: Dat was hoe dan ook wel op een of andere manier... misschien wel tot dit eindresultaat gekomen. Dat durf ik niet te zeggen. Misschien als we dit gedaan hadden... voordat we naar Bedum waren gegaan. Dus als dat een jaar eerder was geweest, zeg maar, dat misschien wel een hele andere uitkomst had gehad. Maar waarom is er toch wel een vuurtje losgekomen.
3: Waarom niet begonnen in Winsum? Want daar was draagkracht.
1: Ja. Dat had ook gekund, maar uiteindelijk had het overal. Was de bedoeling dat het overal zou plaatsvinden. Ja. Maar we begonnen in Bedum, omdat daar ook zeg maar het meeste enthousiasme was om zich in te schrijven voor deze bijeenkomsten. Maar ik denk dat uiteindelijk de volgorde niet zou hebben uitgemaakt.
3: Okay. Nee.
2: Okay. Goed, we hebben nog. De tijd vliegt ons door de vingers natuurlijk. En het
4: de plaat voor Dirk.
3: Ja. Ja, dat is de plaat voor Dirk. We draaien iedere week, Han, de plaat voor Dirk. Dirk die woont op het Suva-terrein. En Dirk is gek van slagers. En vandaag hebben we een nummer voor hem uitgezocht. En dat heet. Dan moet ik het ook even in Duits zeggen: Jenseits von Eden. En hij is van Nino Dell'Angelo.
4: De plaat voor Dirk.

0: Dell'Angelo.
1: Ja, we moeten een beetje ruimte maken voor datgene wat we nog willen downloaden. Dit was natuurlijk de
2: plaat voor Dirk.
1: Zo is dat, Nino D'Angelo met Jenseits van Eden. Wie proeft nog even verder met Han? Han Hefting neemt afscheid. En Han, misschien is het een cliché gevraagd van hier tot Gunther, maar wat ga je het meeste missen? Met betrekking tot wat je, nou ja, afgelopen jaren in de gemeente hebt gedaan, denk je?
3: Het is niet alleen het einde van dit wethouderschap. Het is voor mij ook het einde van, nou, noem het maar met een groot woord, mijn arbeidszaam leven.
1: Ja.
3: 40 jaar waarin ik toch, nou, de helft van de tijd bij de Rabobank, de helft van de tijd in het openbaar bestuur. Het samenwerken met collega's. Het hebben van een doel voor ogen en daar gezamenlijk aan werken. Daar ga ik vervanging voor zoeken, maar dan als vrijwilliger. Er komt vast al wat op me af. Ik heb nu nog even
1: anders komen ze wel op jou af.
3: Dat komt wel. Ja. Nu is het alleen nog maar de muziek en mijn studie natuurlijk, die ik gewoon weer kan gaan oppakken.
0: Studierechten deed je, hè?
3: Ja, heb ik moeten staken vanwege dit wethouderschap.
0: Ja.
3: Ik zit nog 2 tentamens voor mijn bachelor. Okay.
0: Maar als ik even terug mag grijpen op die studie. Ja. Die studie, daar heb je ooit van in een interview gezegd dat je die deed om wat meer inzicht te krijgen in de bestuurlijke organisaties, hoe dat werkt.
3: Ja, ik formuleerde dat anders.
0: Okay.
3: Ik zei van, ik wil nu eindelijk wel eens begrijpen wat ik al die jaren heb gedaan.
0: Precies.
3: Ja, nee, dat klopt. Ik heb, met name in de tijd in de Beemster, liep ik altijd tegen juristen en boekhouders aan.
0: Oh ja.
3: En daar heb ik me altijd vreselijk aan gestoord. Hè? Het juridiseren van maatschappelijke problematiek, daar heb ik enorm veel moeite mee. En nou ja, door een tip erachter gaat gekomen van, ja, je kunt dit gewoon gaan doen, ook al ben je al boven de 60. Ik zat tussen de 18-jarigen zat ik in de collegebank.
0: Geweldig. Ja,
3: en nou, ook echt wel de ervaring mee kunnen nemen en wat daar opgepikt heb in de studie, ook als raadslid en als wethouder kunnen gebruiken. Dus in die zin sluit het heel mooi op elkaar aan.
0: Ja. Maar van de dingen die je hebt gedaan, zoals pianostemmer, adviseur, dorpsgids, al dat soort dingen, welke behoud je dan?
3: Met pianostemmer ben ik gestopt toen ik wethouder ben. Dat ga ik niet weer opnieuw opstarten. Dat ga ik niet opnieuw opstarten. Met corona viel eigenlijk het hele klantenbestand weg. En daarna is het eigenlijk nooit meer wat geworden. Dat ga ik ook niet meer doen. Dorpsgids, dat ga ik gewoon weer oppakken. Muziek, de studie. En wat er verder op mijn pad komt.
0: Ja. En er bestaat nooit meer de mogelijkheid dat je nog eens een keer terugkeert in de politiek.
1: Zeg nooit,
0: hè, zeggen ze dan.
3: Nee, zeg nooit. Kijk, ik stond voor de keuze, want dit is mijn eigen keuze, om mij gewoon niet beschikbaar te stellen. Ik vind, als je daar ja tegen zegt, moet je dat voor de periode van 4 jaar doen. Want ik heb gezien wat het is om halverwege te moeten instappen. Dat kon ik omdat ik die ervaring had. Maar ik gun dat niemand om dat op die manier zo te moeten doen. Dus zeg je ja, moet je voor 4 jaar doen.
0: Mm-hmm.
3: Het is best een druk bestaan.
0: Ja.
3: En nog niet eens uitgedrukt in een aantal uren per week. Maar je staat gewoon altijd aan.
0: Ja.
3: En ik ben nu 67. Om dat dan tot je 71ste te blijven doen. Nou, die keuze was eigenlijk heel snel gemaakt.
1: Stond jij en sta jij ook open voor de overgang, of de samenwerking met GroenLinks naar Pro?
3: Ja, zeker. Ja, ben ik vanaf het allereerste begin een groot voorstander van geweest.
1: Oké. Okay.
3: Ja.
0: Okay. Wat zou je de Hogelandsers nog mee willen geven? Je hebt nu de gelegenheid.
3: Ja, waar ik op hoop is dat alles wat wij aan schade hebben opgelopen, zowel fysiek als mentaal, van de aardbevingen. We zijn in 2028 volgens planning klaar met de versterkingsopgave. Dat gaat ook lukken. Maar dan zijn we er nog niet. Want ook de mensen moeten nog hersteld worden. Dus ik gun de Hogelandsers dat ze deze zwarte periode snel achter zich kunnen laten. En dat, wat we dan met een mooi woord noemen, de brede welvaart ook echt weer kan gaan stijgen. Ja. Hier in het Hogeland. Dat gun ik mijn gemeentegenoten.
0: En wat zeg je tegen de mensen in Bedum?
3: Die zijn ook onderdeel van het Hogeland.
0: Ja.
3: Dus die wens ik hetzelfde toe.
0: Okay. Ja.
1: Mooi. Zo is het. Ja, mooi.
0: Okay. Nou, eigenlijk hartstikke dank. Als je nog, ik weet niet of je nog iets, dat we nog iets vergeten zijn. Dat je zegt van, nou, dat ze me dat niet gevraagd hebben.
3: Nou, mag ik nog één ding zeggen?
0: Ja.
3: Ik word opgevolgd. Ja, ze gaan het iets anders verdelen. Maar ik word opgevolgd door Sarah Spinder. Dat is onze jeugd.
0: Ja.
3: Ook al ben je boven de 40, heet je nog jeugd bij GroenLinks Partij van de Arbeid. En ik gun haar echt het allerbeste. Ik gun haar echt dat ze zich beter ontwikkelen tot een effectief en succesvol en geliefd wethouder. Dat gun ik haar echt. En waar ik op dit moment mee bezig ben, is ook te zorgen dat ze daar, nou, in elk geval geen tegenwind in ervaart. Als dat komt door mijn handelen, zorgen dat die overgang

0: volle aanmeldcentrum in Ter Apel te hulp. Gisteravond zijn door het Stadskanaal al tientallen asielzoekers opgevangen, omdat er in Ter Apel geen plaats meer was. Ook voor de komende tijd worden tekorten verwacht. Daarom gaat Amsterdam 230 extra vluchtelingen opvangen. De verantwoordelijk wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Het weer, veel zon en wat dunne wolkenvelden. Het is 18 tot 23 graden. Vanavond en vannacht blijft het helder. Het koelt af tot een graad of 10. Morgen het hele land volop zon en de temperatuur loopt in het zuiden op tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Omroep het Hogeland.
2: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch expert Jansen, dan mag je maar.
3: Technischexpertjansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hogeland.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam gaat 230 extra vluchtelingen opvangen nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Of er vanavond al asielzoekers richting Amsterdam gaan, is nog niet bekend. Dat vertelt verslaggever Annabel van Zandbergen vanuit Ter Apel.
2: Ik begreep dat een woordvoerder van de gemeente had gezegd dat het al in gang was gezet. Ik kijk hier uit op een veldje waar de mensen al de hele dag zitten te wachten, zitten te slapen. En ik zie hier geen bussen aankomen of vertrekken richting Amsterdam.
1: De verantwoordelijke wethouder in Amsterdam spreekt van falend opvangbeleid. Op station Bijlmer Arena is vanmiddag een man omgekomen toen hij met zijn rolstoel op het spoor viel. Waardoor dat gebeurde is onbekend. De politie gaat ervan uit dat het een ongeluk was. De aanrijding heeft geleid tot verstoringen in het treinverkeer rond Amsterdam. Het ebola-virus lijkt zich snel te verspreiden in Oost-Congo. Er is een besmetting gemeld op honderden kilometers van de plek waar de infectieziekte uitbrak. Dat deel van het land is in handen van rebellen. Ze hebben geen ervaring met het indammen van het virus, zegt Afrika-correspondent Alice van Gelder.
3: Ze zeggen wel nu dat ze onder meer een isolatiecentrum aan het opzetten zijn in Goma. Dat is een andere stad waar ook een besmetting is gemeld. Maar ja, de twijfels zijn groot of zij dit wel kunnen gaan aanpakken.
1: Ook is onduidelijk of internationale hulporganisaties in het gebied kunnen komen. Nederlanders zouden alleen naar Cuba moeten reizen als dat echt niet anders kan. Het Nederlandse reisadvies is aangescherpt vanwege de tekorten aan brandstof op Cuba en de daaropvolgende maatschappelijke onrust. De Nederlandse ambassade in Havana kan mensen in de problemen minder goed helpen, klinkt het. Het weer. Vanavond blijft het nog zonnig bij helder weer. De temperatuur daalt vannacht tot een graad of 10. Morgen veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog. Het wordt 25 graden.
0: Omroep het Hoge Land.
4: Technisch expert Jansen.

0: innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
1: Technisch expert Jansen,
0: met Marianne. Technisch expert Jansen.nl.
2: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
3: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
4: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
5: Omroep het Hoge Land.
6: Welcome to Roots Rock Radio.
7: Ja, dankjewel Dick voor het banjo-geluid. Heerlijk gedaan weer. Welkom bij Roots Rock Radio natuurlijk. Ja, mijn eerste nummer zometeen. Daarin komen de volgende regels naar voren. I will be your Emmylou and I will be your June. You will be my Graham and you will be my Johnny. Nou, daarop aansluitend wil ik zeggen, I will be your
5: Empe Scholtens.
7: And the man next to me will be
5: Dick Stoppels.

0: I'll be your Emmylou. Dat was First Aid Kit. En dat draai ik niet voor niks, want aanstaande zaterdag is het zover. Daar gaan Dick en ik en Anje gaan met z'n drieën naar de Oosterpoort in Groningen. En daar gaat de Grande Dame van de countrymuziek optreden voor ons. En daar zien we vreselijk naar uit. Dat is voor mij de aanleiding om vanavond in al mijn nummers iets met Emmylou te doen. En dit was de aankondiging, een eerbetoon van deze Zweedse band First Aid Kit. Emmylou. Dus, is het bij je zin aan, Dick?
1: Ja, zeker. Ja, jij hebt haar al 3 keer gezien.
0: Ja.
1: Nou, jullie zijn ook zo'n beetje van dezelfde leeftijd. Maar,
0: nee, ze is 9 jaar ouder, hoor.
1: Ja, maar ik heb vanmiddag in jouw radioprogramma gehoord dat je al bejaard bent.
0: Ja, dat klopt.
1: Dat zei je zelf, dus.
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: Nee, ja, ik zie er al enorm naar uit. Zo'n grootheid live on stage te zien. Ja. Recensies die ik gelezen heb, zo hier links en rechts. Ja, dat belooft mooi te worden. Al is dat altijd maar de mening van één iemand natuurlijk.
0: Zeker.
1: Maar ik laat me verrassen.
0: Mooi.
1: Ja.
0: Ik ook. Wat vast hartstikke mooi. Ik heb al wat setlists gezien her en der. Vorige week was hij in Londen, hè, in Royal Albert Hall. Bristol heeft ze gespeeld, Cardiff. Nu in Rotterdam, gisteren en eergisteren geloof ik. Dus heel veel zin in. En zondag in Amsterdam, want daar gaat een van onze vaste luisteraars heen. Albert, en over vaste luisteraars gesproken. Vrouwkje gaat ook in, hè?
1: Ja, die gaat. Kans
0: we hebben al heel veel contact gehad over de app met name. We hopen elkaar tegen te komen en dan gaan we proberen te arrangeren. Maar nu eerst een overlijdensbericht.
1: Ja, precies. En afgelopen week kwam het bericht door dat Dennis Locorriere is overleden. En hij was een van de oprichters en ook een van de leadzangers van Dr. Hook. En ja, ik vind altijd, als je Dr. Hook kunt draaien, dan moet je dat doen. En helaas is dit een beetje een treurige aanleiding natuurlijk. Hij was niet de man met het ooglapje van de meeste mensen.
0: Dat dacht ik ook altijd.
1: Denken altijd dat een...
0: Nou, die heeft ook wel leads gezongen. Die heeft bijvoorbeeld de cover of the Rolling Stone gedaan. En Sylvia Smarter.
1: Precies, Ray Sawyer. Dat was Ray Sawyer. Was dat. Maar ik ben op zoek geweest naar een nummer wat wel zeker door deze Dennis Locorriere gezongen wordt. En dat is het volgende nummer, Queen of the Silver Dollar.
2: She's the queen of the silver dollar. And she rules this smoky kingdom. And a scepter is a wine glass. And a bar stool is a throne. And the jesters, they flock around her, and they fight

0: United Kingdom.
1: Ja, de Queen of the Silver Dollar. Gezongen dus door deze Dennis Le Corriere van Doctor Hook en The Medicine Show.
2: Ja, mooi. Her scepter is a wine glass and her barstool is a throne. Ja. dan weet je wel waar ze de queen is. Oké, maar hartstikke mooi. Queen of the Silver Dollar. Nou, vanavond is mijn Queen of the Silver Dollar, Golden Dollar eerder gezegd, Emmylou Harris. En ja, ik doe niet alleen nummers van haar. Het volgende eerlijk gezegd wel. Ik kreeg ook al een verzoekje binnen net voor Emmylou Harris. Dus dat gaan we straks wellicht ook nog even draaien. Maar als je weet, ja, met wie zij allemaal heeft samengezongen. Zij heeft natuurlijk ook de perfecte tweede stem. Heel herkenbare tweede stem. Maar ze kan ook prachtig alleen zingen. En dat gaan we nu beluisteren in het Warren Zevon nummer Pancho and Lefty. Het nummer over de ontspoorde of de ontsnapte bandieten die opgespoord moeten worden. En ik vind dit de mooiste versie. Dus van Emmylou Harris. Pancho and Lefty.

0: Ja, door velen bezongen, maar ja, nogmaals, dit is mijn favoriet. Niet ontoepasselijk. Emmylou Harris, dus Pancho en Lefty.
1: Ja, we gaan verder met een zeer onbekende zanger. Die kon er ook vrij weinig over ontdekken. Hij heeft in 1973 het album Roads and Lows, de Satrill Years, uitgebracht. Nou, Satrill, dat was een klein platenmaatschappijtje. Opgericht door een Britse meneer. Wat ik kon vinden daarin. En dit is gewoon een heerlijk nummer. Het duurt niet al te lang, dus je hoeft je niet te lang te vervelen als je er helemaal niks vindt. Je kunt altijd nog even naar...
0: Als het een heerlijk nummer is, dan kan hij niet lang genoeg duren.
1: Je kunt nog altijd nog even naar Ajax tegen SC Groningen gaan.
0: Wat voor shirt heb je hem daarna?
1: Oh, die heb ik toen eens een keer laten maken vorig jaar voor dingen. Maar ik vind de kleurstelling niet leuk.
0: Okay.
1: Maar voor de radio is het goed genoeg. Van, dan kunnen ze toch niet zien, ja. Dus, maar we gaan even... Chris Baker. Het is een artiest. Ik weet er niks meer over te zeggen. Roads and Loads.

0: Ja, Chris Baker was dit. Roads and Loads.
1: Ja, in 2006 maakte Emmylou Harris samen met Mark Knopfler de prachtige plaat All the Road Running. Groot succes geweest, ook in een live uitvoering. Ze zijn er zelf met die plaat op tournee geweest, in Rotterdam gespeeld. Had ik heel graag heen gewild, maar dat is me dan weer niet gelukt. Maar ik ga wel degelijk een van de nummers draaien van die prachtige plaat All the Road Running. Dus van Mark Knopfler en Emmylou Harris. Twee stemmen die op een prachtige manier bij elkaar passen. If this is goodbye.

0: Ja, Mark Knopfler met zijn kenmerkende gitaar en stem natuurlijk. En dat geldt ook voor de stem van Emmylou Harris van All the Road Running. Was dit If This Is Goodbye?
1: Ja, heb een vlees is het beste gedaan om allerlei artiesten te zoeken die samen met Emmylou gezongen hebben. Nou, ze zal vast en zeker ook wel eens een keer met Bruce Springsteen gezongen hebben. Ik ben er ook niet naar op zoek geweest, maar daarom draai ik hem alleen Bruce Springsteen even vanavond. En hij kan soms zijn nummers lang laten duren. The River, dat is zo'n prachtig juweeltje van 5-6 minuten. Maar van het album Western Stars uit 2019, nog geen 2 minuten 19 heeft hij nodig om een verhaal te vertellen over iemand die naar Nashville gaat met een pocket full of songs. Maar uiteindelijk komt hij terecht langs de kant van de weg en met zijn droom nog steeds van hij heeft het niet gemaakt. Luister naar Somewhere North of Nashville.
0: Hier staat zelfs 1 minuut 48.
1: Kijk eens, nog harder.

0: Ja, helemaal nieuw was dit nummer niet in de tijden van de opnames van The Ghost of Tom Joad. Had hij een soortgelijk nummer met dezelfde strekking er al liggen. Maar in 2019 heeft hij er een heel nieuwe versie van uitgebracht.
1: Ja, als je het avondje hebt, zoals in mijn geval over Emmylou Harris, dan kun je natuurlijk niet om Mr. GP heen. En dan, vrouwtje, weet dat ik dan heb over Graham Parsons. En dat was al vroeg in hun carrière, vroeg in de carrière van Graham Parsons. Wiens carrière niet heel lang heeft geduurd. Eigenlijk hebben ze elkaar, hun vriendschap tussen Graham Parsons en Emmylou Harris, heeft ook maar 2 jaar geduurd eigenlijk. Hij stierf natuurlijk heel jong, op 27-jarige leeftijd, als ik het goed heb. En hun bekendste nummer is natuurlijk gewoon Love Hurts. Dat zij ook regelmatig zingt in de concerten die ze doet op het moment. En ook, maar ook wel andere nummers die zij met Graham heeft gedaan. Ik ga ook daar wat van draaien natuurlijk. Hun samenwerking, niet Love Hurts, maar een nummer van de plaat, van een plaat van Graham Parsons, Grievous Angel. En het nummer wat ik daarvan ga draaien, dat heet Ooh, Las Vegas. Toen deed ik niet.
2: Liggen we namelijk best goed. Was vanmiddag ook al zo.

0: inclusief het heerlijke gitaarwerk inderdaad van James Burton waren dit. Graham Parsons met Emmylou Harris natuurlijk. Van Grievous Angel, die plaat. En het nummer heette Ooh,
1: Las Vegas.
2: Ooh, dat was mooi.
0: Ja.
2: Jazeker. Ik ga verder met een gloednieuw nummer. Onlangs, vorige week of deze week, kwam het eindelijk het nieuwe album van Ryan Bingham en de Texas Gentleman kwam uit. Het album heet They Call Us The Lucky Ones en dat nummer gaan we ook draaien. En hij zegt, de titel van dit nummer gaat erover. Ja, het geluk wat wij hebben, dat wij nog steeds bestaan, is niet uit lucht komen vallen. Na jaren van rondtrekken, vallen en doorgaan, toch weer op het podium belanden. Dat zijn hun tijden van The Lucky Ones.

0: Lucky Ones noemen, dat we het nog meemaken dat er een nieuw album van deze Ryan Bingham uitkomt. Een prachtig album.
1: Oh, sorry. En dat we naar Emmanuelis gaan natuurlijk.
0: En dat we naar Emmanuelis gaan. Dat maakt ons zeker
1: een mooi bruggetje, want heel veel artiesten zijn ook ontzettend blij geweest en hebben toegehapt als Emmylou Harris met hen wilde samenzingen. Want zij heeft ongetwijfeld op heel veel nummers van anderen iets toegevoegd met haar markante stem en prachtig zuivere tweede zang mogelijkheden. Zo ook Neil Young, die op American Stars and Bars het nummer Star of Bethlehem zong. En dat deed hij samen met Emmylou.

0: Star of Bethlehem, Emmylou en vooral in dit geval Neil Young.
1: Het klonk wel heel erg mooi.
0: Ja, prachtig.
1: Ze mag hem best meenemen, zei Rob Graaf. En meer van die artiesten die we gedraaid hebben. Hoor.
2: Oh ja, Bob Dylan komt
1: ik zou,
2: nog.
1: Ik zou het verder geen probleem vinden daarin. Maar goed, dat zal niet gebeuren.
0: Nee.
1: Hoeft ook niet. Ze heeft
0: voldoende. Ze neemt wel iemand mee. Hoe heet je? Lauderdale. Jimmy Lauderdale.
1: Jim Lauderdale.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik ga verder met een de Canadese band. Van de week was ik radio aan het luisteren, een Canadese station. En daar kwam dit nummer voorbij. Schijnt in Canada en all over the world een behoorlijk grote hit geweest te zijn. En in 1978 braken ze al door met het album Stonebolt. Zo heet de groep. En zo heet ook het album. En de grote hit daarvan is geweest dit nummer. I Will Still Love You.

0: Ja, het klinkt een beetje als Amerikaanse middle-of-the-road muziek uit die genres. Maar ja, ik vond het een heerlijk nummer. En het werd ook omschreven als een beetje soft country rock. Voor mij voldoende om het hier in Roots Rock Radio te draaien. Het was I Will Still Love You, Stone Cold.
1: Sacramento.

0: Ja, van Desire natuurlijk. Een van mijn favo-platen van Bob Dylan. Sterker nog, de favo-plaat van Bob Dylan. Desire, waarop dit prachtige nummer van hem samen met Emmylou staat. Oh Sister.
1: Ja, prachtige wal. Dat vind ik ook het mooiste album van Mr. Bob Dylan.
0: Sure.
1: En hij heeft er heel wat gemaakt.
0: Nou.
1: Maar ik ken ze ook niet allemaal, moet ik ook heel eerlijk zeggen.
0: All right,
1: ik ga verder met een nummer van Charlie Noordewier. Ja, je zou zeggen, dat klinkt wel heel Hollands. Nou, misschien zit er ergens een link met onze platteland. Maar hij komt uit Engeland. Hij was eerder de frontman van de band The Native. En hij heeft op vorige week bracht hij een album of een nummer uit. Armageddon Blues. En ja, als je zo'n nummer hebt, dan denk je, nou, hou je me vast, de wereld vergaat. Maar het was een nummer waar hij juist vanuit persoonlijke gevoel schreef dat alles op instorten stond. Dus Armageddon Blues, voor als de apocalyps niet met vuur komt, maar gewoon met gitaar en een gebroken hart.

0: Ja, Paats Boom. Charlie Noordewier was dit met Arme.
1: Ik er ook van. Toma.
0: Waarom zit je ook de WhatsApp op zo'n groot scherm te kijken? Dan...
1: Ja, oké. Okay. Hij is alweer.
0: Charlie Noordewier was dit met het nummer Armageddon Blues.
1: Ja, mooi. Lekker uptempo nummer nu met Emmylou Harris samen met de Desert Rose Band. En een fameuze country band ook met vooral hoofdman die in alle geledingen van die band heeft gespeeld natuurlijk, Chris Hillman. Hier samen met Emmylou in The Price I Pay. Thank you.

0: Ja, joh, nou, ik zou hem niet afkondigen, maar sorry.
1: Dat is ja. 2 minuten geleden.
0: Ja, Alzheimer, zo, zo begon het weer. Nee, sorry. Ja, nou ja, dat prachtige, we hadden het net over even over. Het nummer lijkt in het begin een beetje op dat Ooh Las Vegas natuurlijk, van dat we zo pas draaiden met Gram Parsons. Maar dit was ook heerlijk gitaarpielwerk van de Desert Rose Band, samen met natuurlijk Emmylou.

Ja, je zult wel denken aan Rowan Hayes in Roots Radio. Nou, ik zou niet weten waarom het niet kan, maar ik zocht hem. Een nummer van Rowan Hayes. Deze kwam ik tegen, maar ik ga zo over naar een ander nummer. Want dit nummer is muzikaal geen Rowan Hayes nummer. Het is wel voor Limburgs natuurlijk helemaal. Maar zij hebben er Henk van gemaakt. De man die binnenkomt en de hele tent aan het lachen. Hij heeft altijd goede zin, vertelt sterke verhalen. En wat Henk vertelt, dat is nooit gelogen. Hooguit, zo nu en dan is het een beetje minder waar. Maar het nummer is oorspronkelijk is het een...

Ja, sorry, ik probeerde zo pas even het woord guy even op zijn Limburgisch uit te spreken. Dat is regular guy. En toen stond de microfoon nog open en ja, daar moest even op lachen, sorry. Kan zo af en toe gebeuren als je hier bij Roots Rock Radio als gewoon vrijwillige amateurs een beetje lekkere muziek zit te draaien. Wat heet weer zo'n prachtig samenwerkingsverband tussen MLU en een grootheid. In dit geval Willie Nelson. Zij bezingen de Gulf Coast Highway.

0: Ja, Gulf Coast Highway. Een lied dat gaat over de dagelijkse strijd van een jong koppel. Van een jong echtpaar, zo te zeggen. Ze werken hard, fysieke arbeid. En op de velden die hier bezongen worden. De Gulf Coast Highway. En oorspronkelijk is dit lied volgens mij bezongen door Nancy Griffith. Maar in dit geval dus Emmylou en Willie.
1: Ja, het volgende nummer was een van Jonathan Edwards. Hij kwam uit de jaren 70 uit de muziekscene rondom Boston. En het volgende nummer we gaan draaien, ja, het is een hele grote hit geworden, maar het stond ineens gepland voor het album. Want in de studio was degene die uiteindelijk de mix moest maken en had de opnames voor een ander nummer. Was hij kwijt geworden. Ja, toen zaten ze met een gat. En toen zeiden ze, nou, dan gaan we dit nummer er maar opzetten. En dat is het nummer Sunshine Go Away Today. En het klinkt als een vrolijk, licht, akoestisch, bijna zomers nummer. Maar de tekst is behoorlijk pissig. Iemand probeert zijn leven te bepalen en zegt eigenlijk, ha, ik dacht het niet. Hij vertelde later dat het nummer voortkwam uit frustratie over de Vietnamoorlog en de regering Nixon en zijn eigen ervaring met de dienstplichtkeuring. En het klinkt allemaal, zoals ik al zeg, heerlijk zonnig. Hier is Sunshine Go Away Today van Jonathan Edwards. MUZIEK

0: Ja, dat was hem alweer. Dat was Jonathan Edwards met Sunshine Go Away Today. Maar dat bedoel ik eigenlijk niet. Ik was blij dat hij er vandaag was.
1: Ja, wees blij dat het er is, man. Potverdikke me. Het duurde ook nog wel een dag, wat heerlijk.
0: Heerlijk.
1: Ja, mooi, man. Het wordt mooi weer. Heerlijk in het Pinksterdoom. Ja, prachtig. Ja, de allereerste keer dat ik Emmylou Harris gezien heb, dat was zo tussen 1975 en 1980, denk ik, in de Martini Hall destijds nog. En toen speelde ze nog met haar hot band. En dat was snel na het uitkomen van E-Light Hotel, natuurlijk een van haar beroemdere platen, grotere platen in die tijd. En daarin speelde toen al Rodney Crowell, met wie ze heel veel heeft samengewerkt. En van hen beiden ga ik een nummer draaien, want in het jaar, even kijken, 2013, dat is toch wel weer 12 jaar geleden, namen ze samen nog weer een plaat op, dat heette Old Yellow Moon.
0: En 13. Daar,
1: sorry?
0: 13.
1: Wat zei ik daar?
0: 12.
1: Oh, 2013. Ja. Oké, okay. Klopt. En, ja. You're chasing me. Dat mag wel, hè? Oké, Emmylou Harris en Rodney Crowell. Chase the feeling.

0: Ja, Old Yellow Moon, zo heette de plaat die in 2013 is gemaakt. En dat is nu 13 jaar geleden inmiddels, als ik het allemaal goed uitgerekend heb. Dit was Emmylou samen met Rodney Crowell.
1: Ja, Delbert McClinton, hij kwam uit Texas met een geluid waarin blues, country, soul en rock and roll allemaal aan dezelfde baan zaten. In 1980 scoorde hij zijn grootste pophit met Giving It Up For Your Love, afkomstig van het album The Jealous Kind. Het nummer werd geschreven door Jerry Lynn Williams en opgenomen in de befaamde, beroemde Muscle Shoals Rhythm Section Studios in Alabama. Voor Delbert was het zijn grootste moment. Hij klonk nog steeds als een man die liever in een zweterige club stond dan in een glitterpak op tv. Liefde, overgave, groove en vooral blazers. En een stem met eelt.

0: Ja, het klinkt als een pophit van deze man die toch is groot geworden in de country muziek. Delbert McClinton uit 1980, Giving It Up For Your Love.
1: Ja, de kenners van de carrière van Emmylou Harris weten natuurlijk dat zij ooit ook meedeed in het fameuze afscheidsconcert van de band. Dat heette The Last Waltz. Daar mocht zij mee optreden, deed ze samen met de band. En daar bezong ze het volgende prachtige nummer, Evangeline.

0: I'm a Lawyer, samen met Robbie Robertson en al die andere fameuze leden van de band tijdens het afscheidstournee, concert moet ik zeggen, The Last Waltz van dezelfde The Band. Evangeline was dit.
1: Ja, we gaan verder met een, het is een nieuw nummer, maar het is tegelijkertijd ook een oud nummer. Ze hebben het al eerder uitgebracht in 2016 op het album Home Sweet Honky Tonk van de Reeves Brothers. Maar vorige week hebben ze hem in een nieuw jasje gestoken en opnieuw uitgebracht. Local Loser van de Reeves Brothers.

0: Je kunt beter op een barkruk zitten dan te staan. Dat is een beetje de boodschap waar het nummer Local Loser van de Reason Brothers mee eindigt.
1: Ja, wij zijn niet de enige die Emmylou Harris gaan bezoeken deze week. Want en ze is ook door heel Nederland te bewonderen deze week. Gisteren in Rotterdam. Vandaag zingt ze nu dus in Eindhoven. Zaterdag dus in de Oosterpoort in Groningen. En zondag in Amsterdam. En daarheen gaan Dieneke en Albert uit Meppel. Die sturen een appje en die laten dat even weten. Heerlijk, we verheugen ons om haar voor de laatste keer in levende wijze te zien, lijven te zien optreden. De Grand Dame van de country en Americana. Zo is Monet. En om in de stemming te komen, graag voor vanavond het nummer Beneath Still Waters.

Ja, stille wateren enzovoort, dan weten we het allemaal wel hebben. Ja, dit was van Blue Kentucky Girl van Emmylou Harris natuurlijk. Speciaal aangevraagd voor Albert en Dieneke. Beneath Still Waters. En we gaan verder met, ja, onmiskenbaar natuurlijk. Dat kan niet missen in mijn rijtje met Emmylou Harris nummers vanavond. Over Grande Dame gesproken. Zij heeft natuurlijk ook een aantal prachtige trio-platen gemaakt. Met die andere twee Grande Dames, Dolly Parton en Linda Ronstadt. En daar moet ik natuurlijk even wat van draaien. En een van mijn favoriete nummers daarvan, van die trio-platen, is The Blue Train. MUZIEK

0: Ja, dat is een trein waarmee je toch wel de wereld over wilt reizen. Deze Blue Train met Emmylou, Linda en Dolly. Trio.
1: Ja, in 1978 bracht Bob Seger weer een album uit. Hij had net Night Moves uitgebracht en nu kwam hij met Stranger in Town. En daar stonden onder andere de hits Old Time Rock'n'Roll en Feel Like a Number stonden daarop. En tussen die pareltjes, of tussen die grote hits, stond ook een pareltje Till It Shines. En dat is een gevalletje van, ja, waar Detroit Rock een beetje de California West Coast muziek ontmoet. Want ze kregen hulp van niemand minder op dit nummer van Glenn Frey van de Eagles. Die speelde gitaarsolo op Till It Shines.

0: Ja, Bob Seger, daar krijg je niet genoeg van. Van Stranger in Town was dit Till It Shines.
1: Ja, en dan nog even weer zo'n prachtig duet tussen Emmylou en in dit geval Don Williams. Het fameuze If I Needed You.

0: Ja, het bereikt nog regelmatig ook nu op haar setlist, zag ik op een aantal dingen die ik op Facebook heb gezien. If I Needed You in dit geval. En Melou samen met
1: Don Williams.
0: Don Williams natuurlijk. Ja.
1: Ja. We gaan verder met Eileen Rose. Don. Die heeft...
0: Don.
1: Dom. Die heeft net een... ja, je bent naar vakantie toe, Eppe.
2: Ja, ik word.
1: Heel erg aan vakantie toe. Ja. Heeft onlangs gebracht Eileen Rose een nieuw album uit, Insanitya. En van dat album gaan we luisteren naar het nummer From Away.

0: Ja, natuurlijk ook van All the Road Running, dit nummer This Is Us, Mark Knopfler en Emmylou Harris. Dat was mijn afsluiten voor vanavond. Wat betreft het... trek een verkeerde schuifje. Dat was mijn afsluiten vanavond wat betreft mijn Emmylou Harris avond. Ik hoop dat je er ook een plezier hebt mee gedaan. Ik vond het zelf prachtig. En we gaan genieten zaterdagavond daar in de Oosterpoort met Emmylou. En ik moet ook even zeggen, dit was voorlopig even mijn laatste Roots Rock Radio. Want ik ga een week of 5 door Europa toeren. En maar gelukkig, Dick is er wel. Die blijft gewoon. Die wordt er ook dubbel voor betaald in dit geval. Dus dat is die hard. Hartstikke blij mee. En ik ga gewoon vanuit de camper luisteren naar Roots Rock Radio. En nou doe weer.
1: Ja, ik heb nog één nummer heb ik klaarstaan. Dat is het nummer van Sleep Cleese heet hij. Het is een oud nummer uit 2000. En daarin vergelijkt hij het leven met een sleutelbos. Aan zijn sleutelbos hangen een tal van sleutels. Een huis, auto, werk, huwelijk, routine. Maar één voor één raakt hij dat allemaal kwijt. Zijn vrouw, zijn huis, zijn baan. Zijn vaste routinematige leven. En op een gegeven ogenblik draait het lied om. Wat eerst verlies lijkt, dat wordt een bevrijding. Ja, het is een lied over verlies. En dat uiteindelijk wordt het een feel-good song over loskomen en opnieuw beginnen. Hier is die met Keychain. 1, 2, 3.

0: Ja, Slate Cleave sluit Roots Rock Radio voor deze 21ste mei af. En wist nog wat zeggen, Dick?
1: Ja, de komende 5 weken is het speelveld hier helemaal voor mij alleen. Dus ja. Geen Bob Dylan, denk ik, de komende 5 weken in ieder geval. Oh. Nee, ik ga je missen hebben, van het is supergezellig. Maar vanavond is gebleken dat jij die vakantie heel erg nodig bent.
0: Zo is het. En ik zie er naar uit. En wat volgende week betreft, en vergeet even het woord appen wat daarin voorkomt. Maar hier is Piet. Oh ja, en straks bijna weekend.
2: De volgende week ook weer naar Dick en Ebbe naar Roots Rock Radio.
3: Altijd bij de hand. Omroep het Hogeland. Omroep het Hogeland.
4: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Twee van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd, zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden de maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. In Utrecht zijn vele duizenden mensen afgekomen op een solidariteitsprotest voor asielzoekers. Aanleiding is het recente geweld bij anti-AZC-protesten. Deze mensen vinden het belangrijk om hun stem te laten horen.
5: Ja, omdat ik echt belachelijk vind wat er gebeurd is de afgelopen paar weken. Met name natuurlijk Loosdrecht als vreselijk dieptepunt.
6: Wij komen uit IJsselstein en daar was het flink raak. En wij vinden het belangrijk om ons gezicht en deze tekst te laten zien.
4: De actie is georganiseerd door verschillende groepen, zoals Extinction Rebellion en de Dolomina's. Er zijn geen ongeregeldheden gemeld. Activisten die werden opgepakt door Israël zijn aangekomen in Turkije. In Istanbul werden ze volgens Turkse media met bloemen en applaus ontvangen. De groep, onder wie 6 Nederlanders, was onderweg naar Gaza, maar werd meegenomen door Israël. De arrestaties leidden tot felle internationale kritiek. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten om haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd alarm geslagen toen de moeder het kind kwam ophalen bij de opvang, maar ze daar niet was. In het ziekenhuis bleek het meisje te zijn overleden door de hitte in de auto. Het weer. Vannacht daalt de temperatuur tot een graad of 10.
3: Omroep het Hogeland.
7: Mensenwerk Hogeland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
8: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is

0: reparatie en onderhoud van je auto? Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
1: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
2: Omroep het Hoge Land.

0: Wow.
1: Ja, dat waren wij helemaal kwijt, hè?
0: Ja, 3 weken lang gewoon zijn we er niet geweest. Wij spannen niet de kroon, dat doet Appen wel. Appen die is gewoon 5 weken, hoor ik net, gewoon ontoerd door Europa.
1: En ons betichten van, wel ben je dan? En ja. Leuk dat we jullie ook een keer zien.
0: Ook zonder enig doel, 5 weken lang, verstand op nul, gas op die lolly en door Europa richting Spanje, geloof ik.
1: Corsica, toch?
0: Corsica, ja, dat is toch Spanje?
1: Voor mij hoort dat bij La France.
0: Oké, okay. Oh, geen idee, hoor.
1: Maar goed, het is hem gegund.
0: Oh, Cordoba, dat is een Spaans eiland. Weet ik veel.
1: Staat,
0: hij gaat er van naartoe. Ik wens hem veel plezier. We zien hem ergens dan midden in de zomer wel terug.
1: Ja, en ik had toch een beetje dat ik dacht van ik reed hierheen. We reden hierheen. Ik dacht, oh, nou ja, toch weer radio. En,
0: ja.
1: Lang niet gedaan. Maar we staan hier, het is... Gewoon in warm bad.
0: Ja, het is gewoon helemaal klaar. En over radio gesproken, laatst zeiden we van... Nou, als je zeg maar een voetbalwedstrijd luistert via de radio... is het nog spannender. Nou, ja. En niets bleek minder waar. Jij stapte bij mij in de auto. FC Groningen Ajax.
1: Ja.
0: In Volendam. Ik zei, hoeveel staat het? Is dat vandaag? Ja, dat was vandaag. 1-0.
1: Ja.
0: 1-0 achter. Nou, dat kan nog. Met een half uur te spelen. Wij deze kant op. Radio op de juiste zender. En Willemsen... Die maakt gewoon de 1-1.
1: Dus wij zeggen...
0: Of zoiets.
1: Wij de auto uit. Wij stonden hier. We stonden even langer te wachten. Want 1-1. Ja. Hoorden we dan goed. Ja, 1-1. Dus wij de auto uit. Wij komen hier aan. In de studio.
0: Wat denk je ervan?
1: Het is ook 2-0. Hè? 2-0.
0: Dat kan helemaal niet.
1: Nee. Dus... We hadden gewoon de radio moeten blijven luisteren.
0: Ja, gewoon die smartphone aan, beeld erbij. En inderdaad, het was 2-0. Ik snap er geen klote meer van. Ik luister niet weer naar voetbal op een radio.
1: Jawel, zeker wel. Dat moet je gewoon lekker blijven doen.
0: Weet je wel trouwens, dit was de editors met Papillon.
1: Ja.
0: Weet je wat Papillon betekent?
1: Nee, maar dan ga je me over vertellen.
0: Dat is een vlinder. Ik denk, het begint makkelijk. Papillon is vlinder.
1: Ja.
0: Maar nou komt de vraag... Die echt interessant is. A sleep twitch heeft hij het over. Kicks like a sleep twitch. Weet je wat dat is?
1: Nee, maar dit zijn allemaal vragen voor de quiz.
0: Nou, dat kan zomaar.
1: Ja, maar daar heb ik...
0: Want dit is een hele goede vraag. Het is niet het stukje tussen je en je... Dat is niet je sleep twitch.
1: Nee.
0: Daar weet ook niemand de benaming van, maar die vraag ik dus niet uit. Nee, nee, maar wat is sleep twitch?
1: Dat weet ik wel, maar dat ga ik je straks vertellen. Geen idee.
0: Nou, dat is dus dat stukje keer dat als je op je bed ligt, zeg maar, dat je op de duur denkt van fuck, ik val. Zo'n gevoel van je valt, zeg
1: ja,
0: maar.
1: Ja, heb ik heel vaak. Ja. Denk je dan even zo wakker schud.
0: Dat kicks like a sleep twitch. Dat is een sleep twitch.
1: Oh, nou weer wat geleerd.
0: Ja.
1: En daar hebben ze een heel nummer over gemaakt.
0: Ja, en prima gelukt ook. Ja.
1: Ja. Nou, ik vraag me onderhand wel een beetje af, wat is hier aan de hand? What is going on?
0: Ja, en Marvin vraagt zich het ook af.
1: Ja, het is een heel lang intro.
0: Oh ja.
1: Of een beetje.
0: Oh ja, het is de bedoeling dat wij richting de kern van het liedje doorpraten.
1: Ja. Dat proberen we, hè.
0: Marvin Gaye.

0: Al die jingles ook, hè?
1: Ja, man. Allemaal weer van die schreeuwjingles erbij. Lekker, man. Dat klinkt goed. Maar dat was Pink natuurlijk met Don't Let Me Get Me. En dat is al wel 25 jaar oud, denk ik. En nu ik het nummer na 25 jaar nog eens een keer goed beluister en ook de clip bekijk, denk ik, ja, ik herken dit wel. Niet van mezelf in mijn levensfase, maar wel die van mijn dochter,
0: denk ik.
1: En ik denk dat jij het zelf misschien wel hebt. Ik denk dat die in zo'n levensfase zitten, dat ze zoiets hebben van my own worst enemy. Ik denk dat dat zo is.
0: Ja, en dat is de puberteit, hè? Ja. Dat is altijd lastig. Maar goed, ja.
1: Daar kom je uiteindelijk uit. Ja, sommigen die komen nooit uit de puberteit. Maar ik ga er een klein beetje vanuit dat dit gewoon... misschien zitten we wel over de helft.
0: Michel, als ze een beetje op ons lijkt, dan komt het allemaal goed.
1: Ja, dan komt het goed. Dan komen ze nooit weer uit die puberteit. Nee.
0: Ach, nou ja. Hey, ik was van het weekend, dacht zat ik al een beetje na te denken en luisteren van wat nieuwe muziek.
1: Ja.
0: Ja, dat is mijn taak hier.
1: Ja, dat doe jij vaak.
0: Eigenlijk doe ik verder niks, maar nieuwe muziek, dat dan wel. Had ik Jet Rebel. Was ik met zijn nummer alweer kwijt.
1: Jet Rebel. Nee, met Coming Round the Bend of zo.
0: Ja, zoiets. Nou ja, Jet Rebel, heel lang natuurlijk niks van gehoord. Ik heb hem trouwens nog een keer live gezien.
1: Ja.
0: In Siddeburen. Zo kwam dat vorige week. Was een schans. Ja, hij stond op Schanspoor.
1: Oh.
0: Heel toevallig. Okay. Ik was ik ook. Ja, nou ja, mooi.
1: Nee, prima.
0: Maar ik reed vanmorgen naar het werk. Dat moet soms. Zo'n 4-5 keer in de week. Ja, Nothing But Thieves. Gewoon gisteren met een nieuwe single gekomen.
1: Oh, gelukkig, daar kom je mee.
0: Ja.
1: Oh, gelukkig.
0: Jij dacht Jet Rebel. Maar
1: ja, want ik had die inderdaad. Want, even terug naar Jet Rebel. Want ik kom in Round the Band of zo. Dat is een... het is allemaal persoonlijk en het is smaak. Maar ik kan de muziek van... Jet Rebel als artiest vind ik best wel goed. Ik heb hem ook eens een keer een cover zien doen en horen doen. Voornamelijk van Purple Rain. En dat was... Ja. Fucking goed.
0: Ja, het is een goede, maar een beetje een bijzondere.
1: Nou, maar de muziek die jij zelf produceert, dat pakt mij niet.
0: Nee.
1: Absoluut niet.
0: Nee, daarom was ik wel heel blij dat Nothing But Thieves wat uitbrachten.
1: Ja.
0: En precies ook de 20ste. En ik kan je ook wel vertellen dat lang geleden is dat zij muziek uitbrachten. En ik las dat net. 2023 was dat weer.
1: Ja, dat is alweer 3 jaar geleden.
0: Ja, dus ik ga dat eventjes weer... Dan moet ik dat... nu wordt het weer spannend, hè?
1: Ja.
0: Dat is deze. Maar dat moet natuurlijk even... Ik moet die weer even inpluggen.
1: Ja.
0: Dan doe ik die.
1: Ja, nou, ja. En moet ik dan... doe die?
0: Dan doe jij die uit zo. En dan zeg ik...
1: Bij 3.
0: 1, 2, 3. Nothing But Thieves.

0: tot het einde.
1: Nou, dit doet mij deugd.
0: Ja, wat vond je ervan?
1: Ja, vind ik leuk.
0: Nou, dan ga ik nog even zeggen dat als je snel bent met de boot, dat je ze de 23e van mei, dat is dus over 2 dagen, nog kan zien in Sunderland. En eigenlijk gaan ze helemaal, ze doen allemaal festivals. Ik, nothing but thieves.
1: Ja, ik vind het
0: Tsjechië, goed. Noorwegen, Duitsland, Zwitserland, Griekenland gaan ze nog heen. Dat is ook wel lekker.
1: Misschien wel daar maar even kijken dan.
0: Roemenië. En daar komt er veel meer bij. Zeker als je een nieuw nummer hebt.
1: Ja. Dat hoop ik ook.
0: Ja. Wij gaan straks nog even bellen, hè?
1: Zeker. Met de heren Graspop.
0: Ja.
1: Ja. Wie mogen wij bellen? Of heb je dan nog hier...
0: Ja, dat heb ik geregeld.
1: Ja?
0: Doen we straks gewoon...
1: Dat blijft nog even geheim.
0: Maar die willen daar vast wat over vertellen. En
1: ik
0: wij
1: denk
0: hebben
1: dat
0: straks...
1: ik ook wel bij wie.
0: Dat denk ik ook wel. Wij gaan dat straks doen.
1: Weer Schaffendas.
0: Ik vertelde vandaag, we moesten weer naar de radio. Mijn dochter die kwam met deze.
1: Billie Jean met Michael Jackson.
0: Ja.
1: Oh nee, andersom.
0: Of ben je al naar de film geweest?
1: Van Michael Jackson?
0: Ja.
1: Heeft hij een film?
0: Nou, er is een film over hem gemaakt.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Ik weet wel hoe die afloopt.
0: Ik ook.

0: Je zei nog, hè, dat durf je niet. Je zei nog, bluf.
1: Ja, en jij was daarna zo stil.
0: Ja. Nou, dat is gelukt.
1: Dat is gelukt. En die zijn er weer.
0: Lekker. Onze Nederlandstalige... Sjaan ook weer gaat. Wat?
1: Hebben wij iets met het licht gedaan of zo hier?
0: Is het anders?
1: Ja. Dat is hartstikke fel, man, in één keer vanuit die hoek.
0: Ja, deze ook. Deze is ja, wel heel fel.
1: Wat is hier aan de hand, man?
0: Ja, geen
1: is
0: idee.
1: Is het onze lichtplan wel?
0: Ja.
1: Maakt het niet uit. Dus op de radio, op zich heeft de luisteraar hier geen last van. Maar nee. Ik zie zelf niet meer wat ik zeg.
0: Maar kijk, daarom heb ik al een mutsje op. Ja. Want anders zien mensen thuis helemaal niks meer met dat glimmende voorhoofd. Ja, niet te veel voorover, kijk.
1: Nee. Ja, Michel, dat mijn probleem.
0: Ja, we gaan richting Graspop.
1: Oh ja. Is dat nou in Baflo of is dat nou in Rasquert?
0: Ja, dat is eigenlijk gewoon in Rasquert, hè.
1: Geografisch gezien wel.
0: Ja. Ja. En aangezien wij zelf ook wel wat van doen hebben met een festivalletje. Maar we hebben blijkbaar dezelfde smaak.
1: Ja, dat is heel goed mogelijk.
0: Ja, ik weet het wel zeker.
1: Wij hebben ook Triggerfinger.
0: Ja. Ja. Oh, dat was ook wel leuk geweest.
1: Dat was ook wel leuk geweest,
0: dat
1: ja.
0: Was ook wel leuk geweest. Nee, maar ook bij Graspop hebben ze oog voor talent. Ja. Komt Zimbabwe, komt optreden. Ja. Samen met Triggerfinger. Okay. Maar ze hebben ook oog voor talent. En wij draaien deze dame wel vaker.
1: Ja.
0: Ondertussen dan, draaien wij daarna ook even een telefoonnummer. En ja. Hopen we dat we dan iemand van Graspop aan de lijn hebben. We doen gewoon random...
1: Die zijn wel druk aan het opbouwen, denk ik.
0: Dat denk ik wel, ja.
1: Als die net zo druk aan het opbouwen zijn als vorig jaar, dan,
0: is dat dik
1: dan krijgen we wel een te pakken, denk ik.
0: Dan krijgen we wel een te pakken. Dan hoop ik wel dat het een beetje stil is op de achtergrond.
1: Ja, die mag niet meer weg natuurlijk nou ook. Nee, zullen we zeggen van blijf hier maar even.
0: Ja, ja, die...
1: Bel maar gewoon.
0: Ja, die kunnen we ook niet meer rijden.
1: Okay.
0: Nee, Marieke Schenk die staat daar ook. En ook in Warffum. En wij gaan bellen. Want ja, dat is mooi. Ik ben in

0: Nou, er schuift niemand aan.
1: Nee.
0: Maar er hangt wel iemand, als het goed is.
1: Er hangt iemand aan de lijn en niemand minder dan Peter Buurma. Peter, goedenavond. Oh.
0: Wacht, nog een keer. Zo dan.
2: Ja, goeiedag.
1: Ja, goeiedag.
0: Ja, het is wat, zeg Nick, joh.
2: Ja, het is waar. Ik weet er alles van.
0: Ja.
1: Ja. Je stond nog op mute.
2: Wat zegt u?
1: Je stond nog op mute. We hadden geen geluid. Maar je bent er nu luid en duidelijk door.
2: Ja, nee. Nou, gelukkig.
1: Hoe is het ermee, Peter?
2: Ja, allemaal best. Ik dacht dat alles wel op rolletjes liep met de voorbereiding. Dus dat gaat prima.
1: Ja, nog geen... Nog geen kinken in de kabel of vertraagde leveringen of andere toestanden, wat kan? Artiesten die ziek zijn geworden?
2: Ja, nou ja, we hebben een afzegging voor de Grasbok zelf, de Money and the Man. De zanger-gitarist die was van het podium geflikkerd.
0: Oh.
2: Die had zijn arm gebroken, dus die komt in elk geval niet.
1: Oh, dat meen je?
2: Maar, en dan hebben we het over 6 juni met Grasbok, maar we hebben een goede vervanger al gevonden. Dus dat is ook allemaal alweer geregeld.
0: Oh, dus de drie B's die zijn er. Bar, bier, barbecue.
2: Ja, de barbecue is er ook met een vrijwilligersfeest. Ja, dan is de barbecue er ook voor alle vrijwilligers. Dus dat komt ook allemaal goed.
0: Ik wou zeggen, want daar staat Graspop ook wel een beetje onbekend. Die zorgt goed voor de vrijwilligers met een enorme barbecue elk jaar.
1: Ja.
2: Ja, dat hebben we dit jaar na het Holland Standfeest in principe, de zondag. En dan komen er allemaal erbij, niet iedereen die komt, maar rond de 100 man. Die zullen dan wel weer rond de barbecue verschijnen. Dat is altijd wel een happening natuurlijk.
1: Ik kan me nog herinneren dat jullie er vorig jaar verschrikkelijk mooi weer bij hadden.
2: Dat klopt helemaal.
1: Ja, toch? Want ja, nee, maar dat is serieus. Ik reed daar langs en ik denk, daar komen we in de brand staan daar in Buffalo. En naarmate we dichterbij kwamen, zeg maar, toen viel bij mij het kwartje. Ik dacht, oh, dat komt bij het Graspop-terrein vandaan. Die hebben de barbecue natuurlijk. En toen, dat weet ik nog heel goed, dat was een stralend mooi weer. Dus nou, dan hadden jullie dat alweer in de zak natuurlijk.
2: Ja, het was helemaal mooi weer. We hadden eerst op een heel groot beeldscherm de Formule 1 gezien. Verstappen die won toen nog eens een keer.
1: Ja.
2: En daarna zijn we gaan barbecuen. En dat ging er vreselijk om weg. En dat was altijd wel even wat opgepikt en zo. En heb lekker gegeten. En de biertappen die stromen dan ook rijkelijk. Dus we zorgen wel goed voor onszelf.
1: Ja,
0: ja, nou, daar hebben we vorig jaar natuurlijk alles van meegekregen. Want jullie waren niet vorig jaar in de studio. En, en dan was ik, moet ik er even afweten, was jij je jas vergeten?
2: Ja, dat klopt, ja.
0: En die hebben wij nog even nagebracht. Maar wij moesten even onze ruggengraat even goed strak houden om weg te gaan. Want
1: anders zijn we er nog.
0: Anders zijn we er nu nog.
2: Ja, nee, nou ja, we zijn altijd heel gastvrij, hè. Dus potje bier hoort erbij. Ook na het opbouwen en zo even. Dus,
1: en dat hoort ook zo.
2: Ja, en dat wordt wel eens heel laat. Hè. De laatste die komen s'nachts wel eens om 2-3 uur weg. En dan morgens om... om 8 uur af, nee, dan staat iedereen weer op appel. Dus dat is allemaal wel goed geregeld.
1: Ja, maar Peter, laten we eerlijk zijn, daar doen de meesten het ook voor, toch? Hè, die stukjes gezelligheid en herinneringen maken met elkaar. Rond en tijdens zo'n festival, daar gaat het toch ook eigenlijk in essentie om?
2: Nou, ik denk dat wij dat met Graspop vanaf 1992 ook heel goed doen. Er zit geen ho op, zeg maar, dat iedereen... 1 of 2 consumpties krijgen na die tijd. Iedereen die is vrij om wat te drinken. En daarom hebben wij ook veel vrijwilligers. En ze blijven ook over het algemeen allemaal. Er zit wel wat verloop in natuurlijk. Mensen die worden wat ouder en die stoppen ermee. En dan komt de jeugd, die komt weer via de jeugdhozen. En vooral via de Eagle, die komen dan binnenstromen. Dus dat heeft een natuurlijk verloop. En dat is voor zo'n festival... als Graspop natuurlijk hartstikke mooi.
1: Dus dan is dat stukje al geborgd. En Peter, neem onze schouw in vogelvlucht mee naar komend jaar. Wat is significant anders dan vorig jaar? Wat zijn de highlights en waar moeten we op letten? En waarom moeten we zeker naar Buffalo komen volgende week? En de week erop.
2: We beginnen bij het Holland Standfeest. Dat is 30 mei. Dan hebben wij Henk Wijngaard en wij staan. Die is er al voor in totaal vanaf 1992 voor de 4e of 5e keer. Die man die wordt 80 jaar dit jaar. Dat gaan we ook samen met hem vieren. Dus bij deze, iedereen die is uitgenodigd om te komen.
0: Met zijn nieuwe truck?
2: Wat zei je?
0: Komt hij met zijn nieuwe vrachtwagen? Of zijn oude eigenlijk?
2: Ja, dat is wel de bedoeling. Dat is zo'n dikke Mack uit Amerika, die heeft hij over laten komen. En daar komt hij mee aan, als het goed is.
0: Ja, maar voor mij zag ik van het weekend dat hij zijn oude Scania weer terug had van jaren geleden.
2: Ja, dat klopt. Ja. Hij heeft zijn oude Scania weer. En dat doet hij rustig mee door het land, wat ik begrepen heb. En, dus ik hoop dat hij hem meeneemt. Hè? Dat zou mooi zijn.
1: Dat zou heel mooi wezen.
2: Dus, nou ja, en voor de rest, Piraten Powerhour, Anita Berends, Ricardo Kamps, Eva Baptist, die komt ook nog even langs. José Wolters, Robert Pater, Lucas Egea, Rien Salé en Birdie. Birdie die staat ook wat later op de aap deze keer, want die wou graag ook even bijna afsluiten, zeg maar. Dus, ja. Nou ja, goed. Dus, nou ja, de programmeur voor dit gebeuren, dat doet Oscar Medema sinds 2 of 3 jaar. En dat gaat hartstikke goed. En de kaart die vliegt over de toonbank. Dus het wordt in elk geval behoorlijk drukker dan vorig jaar. Dat kunnen we al wel stellen.
0: Kijk, je kan de socials niet openen en Graspop vliegt voorbij met combi tickets en noem maar op. Dus dat doen jullie dat hartstikke goed. Ja, gaat mooi.
2: Nou ja, wij hebben er ook voor gekozen om in de klanten, daar doen we in principe doen we nog wel wat mee, maar wij hebben de laatste jaren wel ontdekt dat het sponsoren van berichten op social media, dat voor ons wel beter werkt. En ja, je moet je totaalprogramma natuurlijk promoten. De highlights qua artiesten, die krijgen ook een apart gesponsord bericht. En als je dan alles bij elkaar legt, dan bereik je heel veel mensen. En ik denk dat wel goed werkt in elk geval.
1: Zeker. Ik denk dat je daar gelijk in hebt, ja.
0: En dat gaat ook gelijk, hè? Want de krant moet de mensen op wachten. En de socials, die loop je de hele dag mee in je broekzak.
2: Zo is het uiteindelijk wel, hè?
0: Ja. Dus, en dan voor de zaterdag erop, daar vloog mijn oog op één talent. Blijkbaar hadden wij dat hetzelfde gezien. Want Marieke Schenk, die staat bij jullie.
2: Ja, dat klopt. Die heeft voor 2 jaar geleden de Graspol Talent Battle gewonnen. En die heeft, 2 jaar geleden. Die heeft dus 2 jaar geleden ook al op Graspop gestaan. En die meid die doet er hartstikke goed met de band. Ze heeft een aantal nieuwe nummers uitgebracht. En vooral door haar nieuwe werk werden we ook weer getriggerd. En we hadden nog een mooie plek over voor haar om het festival te openen dit jaar. Dus Marieke Schenk, die hoorde ik trouwens ook net bij jullie. Het nummer kwam nog even langs voor dit interview. En daar zijn we dus ook heel blij mee. En ik had ook al gezien dat ze ook op Rico Dice staat. Rockledice.
0: Dus, klopt.
2: Dat is voor haar hartstikke goed natuurlijk.
0: Ja, en wij werden vorig jaar daar weer een beetje door getriggerd door dat zij op Festival Den Andel stond.
2: Ja, daar is ze uiteraard ook geweest, ja.
0: Ja, dus, maar goed,
2: talent.
1: Ja, in de podia.
0: In de uiter regio, en dat is natuurlijk mooi dat je dat er binnen haalt.
2: Ja, zeker. En daar proberen we ook altijd wel aan te voldoen. Uit de eigen regio, nu lukt dat niet altijd, want het moet natuurlijk kwalitatief ook wel goed zijn. Maar er komen wel wat bands en wat goede zangers en zangeressen wel door de laatste jaren. Dus dat zal voor de toekomst zal dat, zullen we ons best doen om dat gewoon door te zetten, inderdaad.
1: En jullie hadden het net allebei over dat jullie werden getriggerd. Daar word ik weer door getriggerd. En dat is een mooi bruggetje naar, ik denk wel, jullie hoofdact, Triggerfinger.
2: Ja, Triggerfinger, ja.
1: Is het de eerste keer?
2: Hier in Buffalo sowieso. De band die was voor 10, 15 jaar geleden natuurlijk in heel Europa wereldberoemd. En die speelde op alle grote festivals. Ze zijn een tijdje even uit geweest. En de bassist die is vorig jaar ook overleden.
0: Ja.
2: Ze hebben een nieuwe bassist aangetrokken. En er is een nieuwe plaat uit. En ze zijn weer volop in de schijnwerpers. Ze staan dit jaar ook weer op Pinkpop en in andere grote festivals in Nederland en in België. Zij hebben een dag voor Graspop, 5 juni, hebben ze een optreden in Frankrijk. En dat was me wel even spannend of dat allemaal een beetje te redden was voor de band om op tijd in Buffalo te komen. Maar dat gaat allemaal lukken. Dus
1: dat klinkt goed.
2: Die, Die spelen het ongeveer om 10 uur, kwart voor tien uur 's avonds. Dus, en dat is wel een van de highlights.
1: Dat denk ik ook. En mijn volgende vraag is eigenlijk, en dat, ik denk dat jij dat kan beamen. Triggerfinger, die is natuurlijk bij het grote publiek bekend met I Follow Rivers. Yes. Maar dat is natuurlijk een nummer die is opgenomen ooit in een ochtendshow. Wat eigenlijk een soort van... een soort van coverachtig geheel was. Maar dat weerspiegelt eigenlijk helemaal niet wat de band echt maakt. En dat was eigenlijk hetzelfde vorig jaar met Cloudboys Cloud natuurlijk, hè?
2: Dat is echt rock. Het is best wel een pittige band. En dat nummer I Follow Rivers, daar was ook eigenlijk zo'n beetje een grap, hè? Die hebben ze toen eens een keer gecoverd in zo'n programma.
0: Ja,
2: en
0: bij Giel Meijlen.
2: Dat ging zo'n succes te zijn dat ze hem uitgebracht op single in die tijd.
1: Ja.
2: Maar ze spelen hem heel soms nog eens een keer in een live show, maar we gaan er niet van uit dat ze die in Buffalo gaan spelen. Maar ja, je weet maar nooit.
1: Nee, maar dat was vorig jaar natuurlijk hetzelfde met Clawboys Claw. Die hebben dat nummertje Rosie en dat is totaal niet wat zij maken, hè?
2: En dat was in die tijd ook inderdaad een grote hit. En ik was heel blij dat ze hem vorig jaar wel in Buffalo gespeeld hebben. Want dat nummer, Cloudboys Claw speelde dat nummer ook eigenlijk niet zo vaak meer.
1: Nee.
2: Dus als ze een keer op de heup met mijn zender in hebben, dan gebeurt dat nog wel.
1: Maar hoor je dan ook reacties om je heen van, wow, nou, ik had dit niet verwacht of zo. Of ik ken deze band van dat nummer, maar wat ze nou maken, ik ben helemaal verbaasd. Of hoor je dat niet zo?
2: Nou, er zijn wel mensen die kenden natuurlijk Triggerfinger van dat nummer. En als ze dan een live show zien, dan staan ze wel een beetje versteld van wat ze zien en horen.
1: Dat effect lijkt me wel gaaf.
2: Het is ook hartstikke gaaf en het is een zeer energieke show. Ze hebben onlangs op Oerop gespeeld in Ureterp. En de recensies die loonden er niet om. De band die was heel interactief met het middenpubliek. Er stond zelfs een reuzenrad op het terrein. Daar hadden ze zelfs contact mee met de mensen in het reuzenrad. En dat was geen klein dingetje. Maar de interactie met het publiek, het is natuurlijk een energieke band. En wij verwachten er veel van, de recensies zijn geweldig. Dus kom vooral die band zien, want als je die nog nooit gezien hebt, is dat zeker een must voor de echte rockliefhebber.
1: Ja,
0: zo is dat. En kun je nog even gauw door de programmering van de zaterdag rasp omheen?
2: Ja. Ik probeer het een beetje op volgorde van de line-up te doen. Marieke Schenk die opent tegen 3:45. Dan hebben we daarna Solitary Zebra. De band die heeft een Graspel Talent Battle gewonnen. CCR Revival die speelt tegen Al 6. Gevolgd door Taxi Taxi. Dat is een beetje een nederpunk band uit Groningen. Fred Goverde die speelt erin. Die is in de hele stad wel bekend door zijn muzikale talenten. Die komt dus in de plek van Money in the Man. Daarna Vandenberg. En daar speelt natuurlijk Adje van den Bergen, die ook gitarist is geweest bij Whitesnake. En die hebben een aantal behoorlijke wereldhits gemaakt in de jaren 80. En daar spelen ze ook heel veel materiaal van. Dus voor de echte hardrock liefhebber, ik zou gewoon komen. En dat zal tegen 8:00 's avonds al zijn. Of terwijl 7:45. De Sonelli Brothers die komen uit Engeland. En dat is echt een soul blues band. En dat zijn broers en die hebben een geweldige stem. Ze zijn zeer muzikaal. En die komen vanuit Finland. Die landen om 2:00 's middags op Schiphol. Dus die hebben een hele Europese tournee. Dus voor de blues en soul liefhebbers en ook funk. Dan ik zou vooral komen. Gevolgd door Triggerfinger. Het is nu ook 9:45. Mine Head band, dat spreekt voor zich. Rammstein Tribute, die speelt op het buitenpodium met veel vuur en bombardie en zware gitaargeluiden. En we sluiten af met Hard to Get. En dan hebben we natuurlijk ook nog een dance stage. En daar spelen onder andere Dune, dat is een DJ, en Busy. En er zijn nog een aantal goede namen, maar dan moet ik het affiche er even bij pakken. En die heb ik, ik zal hem er even bij pakken, want ik moet even scrollen.
0: Het
2: Wat we daar verder hebben, dat is Shigley Freak en DJ Timotech, die speelden er ook. Dus, en The Purge, die gaan ook optreden. En Dikke Baat. Dus, en de party dance en ook weer veel voor de jeugd en wat oudere jeugd. Dus, dat is het zo'n beetje. Dus er is voor iedereen volop muzikaal vertier.
1: Ja, je hebt goed je best gedaan afgelopen jaar, hoor ik wel, Peter.
2: Nou ja, we zijn druk bezig geweest en we hopen weer voor iedereen wat lukt op het podium te kunnen krijgen. En dat is denk ik ook wel behoorlijk gelukt.
1: Dat klinkt wel zo, Peter. Wij moeten bijna naar het nieuws van 10 uur, maar niet voordat we hebben geluisterd naar Triggerfinger. Peter, als we jou niet weer spreken, dan zien we je vast en zeker in of rond Buffalo.
2: Ja, vast.
1: En dan
0: veel plezier.
1: Maak er wat van.
2: Dat doen we. En bedankt dat wij met de uitzending mogen. En ik hoop dat dat er veel mensen even langskomen in Buffalo. En dan was dat feest.
1: Daar gaan we vanuit, hoor.
2: Dat mag lukken.
0: Zo helemaal goed.
1: Peter, dankjewel.
0: Mooi,
2: hè. Hey, jullie ook bedankt, hè.
0: Joe, hoi.
2: Hoi, hoi.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonorreu en syfilis vaker toeneemt. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonorreu. Dat is een stijging van ongeveer 300% in vergelijking met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een negatief reisadvies afgegeven voor Cuba. De kleurcode van Cuba was geel, maar wordt nu oranje vanwege de maatschappelijke onrust en de groeiende tekorten op het eiland. Cuba gaat al maanden gebukt onder stroomuitval en heeft vrijwel geen olie meer door Amerikaanse blokkades. Ook dreigt president Trump al weken met militair ingrijpen. En die druk wordt ook vandaag weer opgevoerd door de Amerikaanse buitenlandminister Rubio.
2: The president's preference is always a negotiated agreement that's peaceful. I'm just being honest with you. You know, the likelihood of that happening, given who we're dealing with right now, is not high.
1: Ander nieuws dan. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van SC Groningen. De Amsterdammers plaatsten zich daarmee voor de finale van de Europese play-offs zondag. De wedstrijd werd in Volendam gespeeld omdat de arena bezet was. De tegenstander zondag is de winnaar van SC Utrecht tegen Heerenveen.
0: Omroep het Hoge Land.

0: grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen,
2: TechnischExpertJansen.nl.
4: Omroep het Hoge Land.

0: ik zou bijna zeggen, die hebben we natuurlijk ook in de lijst gezet vanwege de tributeband van Rammstein.
1: Jazeker.
0: Maar dat is niet waar.
1: Nee, waarom?
0: En dat komt. Het is allemaal toeval. En ik geloof dat als je de hele lijst bekijkt, maakt het niet uit wie je erin zet. Ze staan wel op Gaspop. Of hebben daar gestaan, of het is een tributeband, of het lijkt erop. Ze hebben best veel mensen.
1: Ja, want ik had het ook over de CCR tribute band. Nou, wat zie ik in de lijst staan?
0: Ja, die staat ertussen. Ja. De afgelopen uur hebben we door het lange gesprek, wat prima was trouwens, Van den Berg moeten wieberen.
1: Ja, maar die kun je dus over 2 weekjes horen en zien op Graspop.
0: Ja.
1: Eigenlijk kwamen we op Rammstein. We wouden Duitsland.
0: Ja.
1: Maar.
0: Ja, die stond niet in onze lijst.
1: Stond niet in de lijst. En dat triggerde vinger mij weer.
0: Ja.
1: Want Duitsland, ik dacht, ja, de selectie van Duitsland is gisteren of vandaag bekendgemaakt.
0: Oh, en?
1: Ja, Manuel Neuer, 40 jaar.
0: In de spits.
1: Nou, dat kan hij ook gewoon daar, hè?
0: Ja.
1: Hij is betere spits dan menig land mee heeft. Maar 40 jaar, die gaat gewoon lekker mee naar Amerika, Canada, Mexico. Ah, hij is ook wereldtop.
0: Cristiano Ronaldo dan?
1: Die gaat ook mee.
0: Ja, maar die is ook al bijna.
1: Niet voor Duitsland trouwens, maar wel. Ja, maar
0: is hij al 40? Ik denk het wel.
1: Nee, volgens mij is die jonger. Gaan we zo even opzoeken. Ja, hij is trouwens kampioen geworden net.
0: Wie?
1: 4-1 gewonnen. Met Al Nasser. Wel, ik veel waar de Hoerizamba clubs daar allemaal leden.
0: Ronaldo. Die is echt gewoon serieus net kampioen geworden.
1: Die is, ik kreeg net een pushberichtje.
0: As we speak.
1: Dat hij met Al Nasser FC kampioen werd.
0: Ik bedoel.
1: Is geworden. 2 keer gescoord. Ja, dat is toch.
0: Dat gaat
1: toch
0: maar door, hè?
1: En dan kan ik je vertellen, hij is 41.
0: Oh.
1: Niet normaal.
0: Ga er maar aan vragen. Heb je nog mensen op de chat of de app?
1: Heb ik zeker. Onze trouwe luisteraar Jan Kluin.
0: Hallo Jan.
1: Heeft een verzoekje. Nirvana, Smells Like Teen Spirit. Die dus, Spirit.
0: Smells Like Spiritus.
1: En hij maakt ook een beetje reclame.
0: Ja, dat komt inderdaad.
1: Reclame. De derde Ommelander bromfietstoertocht.
0: Ja.
1: Op 30 mei.
0: Dat wordt een ding.
1: Dat is een dingetje,
0: denk ik. Dat is al een ding. En Jan die vertelde daar heel enthousiast over afgelopen weekend. En ik ben ook toegevoegd aan een appgroep. En voor ieder die het leuk lijkt, ik denk dat je gewoon dit
1: moet je doen.
0: Kan gaan doen. En dit... Het lijkt mij een fantastisch leuk evenement. Ik weet zeker dat zoiets heel erg leuk is. Ik heb menige brommetochtje van gemiddeld 150, 200 kilometer per dag. Een paar dagen achtereen gedaan. Dus ik zit behoorlijk op brommertochten. Maar dit is hartstikke leuk, man. En wat grappig is, als jij een toertocht in de buurt doet op fietspaden. Ik weet 100% zeker dat je op een gegeven moment denkt van... Uusje, waar de fuck ben ik? Het is hier wel mooi, maar ik ben er nog nooit geweest.
1: Ja, dat voor menigeen denk ik dat zo gebeurt.
0: En dan ga je in één keer, dan ga je links, dan ga je rechts, dan ga je nog een stukje
1: bruggetje
0: rechts.
1: Over.
0: En dan in één keer, ik ben hier. Ja, dat is een hele rare gewaarwording. In je eigen provincie. Leuk
1: zo
0: man.
1: Is maar net. 30 mei in Stedum. Komt u van Stedum of gaat u naar Stedum?
0: Je mag jou niet leiden.
1: Ja, altijd met je gezeur om koffie. Daar melden 10 uur. Verzamelen, 11 uur vertrekken. Het is een tocht van 100 kilometer. Je betaalt een beetje intree, maar je krijgt een koffie en een koek, zie ik. Zoek even op de Facebooken van deze wereld waar jij je aan moet melden. Er staat een telefoonnummertje onder. En dan denk ik dat dat helemaal goed komt.
0: Het smells like spiritus.
1: Ja, nou die staat dus nog even in de lijst voor Jan. Gaan wij naar de volgende. Die komt uit jouw... Dance Friends House.
0: De Purple Disco Machine, Sophie and the Giants met Hypnotize.

0: Nou, dat waren de Ting Tings met That's Not My Name.
1: En op de achtergrond hoor je misschien wat gestommel.
0: Ja.
1: Jan Kluin.
0: Die is denk ik de bougie nog even aan het schoonpoetsen. Goedenavond.
2: Ja, goedenavond. Heren, mannen.
1: Mooi Jan. Is hij, heb je hem klaar, afgetankt? Bougievonk erin?
2: Ja, bijna. Maar dat komt er al van de week heen.
0: En dit is de derde keer dat deze tocht wordt verreden, Jan?
2: Ja. Dat heb ik begrepen inderdaad. Vorig jaar zag ik de bronnetjes voorbij komen bij mij verderop in de straat. Ik denk, wat is dit? Ik erachteraan met de brommer. Ik denk, nou, hoppakee. Ik kwam bij nog op de zuil terecht. En goed, gesprekje met die man gehad.
0: Ja.
2: En ze zeiden, volgend jaar gaan we weer rijden. Nou ja, oké. Ik denk, dan ben ik erbij.
0: Ja.
2: Dus bij deze.
0: Ja, ja, leuk man. Jij vertelde me van het weekend er al over. En heb je enig idee hoeveel deelnemers dat er ongeveer zijn? Wat is de inschatting? Vorig jaar, hoeveel deden er ongeveer?
2: Vorig jaar waren het 80. En ik schat in, ik heb contact gehad met André. En die werden voor dit jaar zo'n beetje 60. Zo'n beetje meegeven. Dus, maar goed, een beetje de camera erbij. Wie weet.
0: Oh, dat is wel serieus. Dat is best wel een aantal.
2: Ja, dat moet ook.
0: Ah, leuk.
2: Ja.
0: En moet het per se een oldtimer brommer zijn? Want jij hebt natuurlijk een prachtige fiets.
2: Ja, dat klopt. Maar goed, ja, dat zou moest er zijn, maar goed. Ja, een brommer. Sowieso, een scooter van 2015 hebben, nee, dat lijkt me niet.
0: Nee, precies. Het moet wel wat ouder zijn.
2: Dat lijkt me ook.
0: Of iets bijzonders.
2: Ja, ja, absoluut.
1: En Jan, dan nog even het volgende. Hoorde ik nou, of ik weet het eigenlijk wel, heb jij nou jouw voetbalschoenen aan de wilgen gehangen?
2: Ja. Ja.
1: Ik hoorde het. Ik zat in een van de appgroepjes waarbij dat geregeld werd.
0: Oh, Jan, dat was niet zijn keuze?
1: Dat was Jan zijn keuze niet. Wij wisten al in december dat jij ging stoppen, Jan. Nee, ja. Dat was afgelopen weken natuurlijk. En ik kon helaas zelf er niet bij zijn. Maar was het mooi?
2: Ja. Het is wat het is. En ik heb er elkaar mee. En het is goed zo. Ja.
1: Kun je mij dan nog even een klein rijtje opnoemen van de clubs waar jij bent geweest? Want ik... De meeste mensen die kennen jou natuurlijk alleen van Warfen. Maar voor mij heb jij meer clubs gehad.
2: Oké, okay, nou goed, ik ben begonnen bij VV Warfen uiteraard. Hè, ik ben geboren en getogen. En toen ben ik, Lopo heb ik gehad. CDC. Zout. Meister SV. En toen weer richting Warfen. Ja.
1: Dat is een mooie clubje, Hoge Landster voetbalclubs, Jan.
0: Noorder rondreis.
2: Ja, op zich.
1: Dat is een brommertocht op zich.
2: Ja, op zich, ja, precies. Maar goed, ja.
1: Maar goed, Jan, het is mooi geweest dus. Maar we zien jou nog wel af en toe langs de velden, zeker? Of met een fluitje.
2: En op de velden, absoluut.
0: Maar dat is met elkaar wel 50 jaar voetbal, Jan, denk ik.
2: Ja, denk ik ook wel, maar goed, het is mooi geweest en ik, het is wat het is. Ja, ik had er wel een beetje stoel mee en ook vooral de jongens, ook mij, zondag 2 ook gesteund hebben. En een moeilijke tijd die ik heb gehad, 3 jaar geleden en dat.
1: Nou ja, Jan, maar goed, de club staat natuurlijk altijd open voor jou. En mooi dat je doorgaat als vrijwilliger, scheidsrechter, supporter bovenal, denk ik. En ik zie jou denk ik vast nog een keer op een maandagavond op een trainingtje.
2: Absoluut, Bas.
1: Hartstikke goed.
0: Dan sluit ik binnenkort ook aan op maandag.
1: Jij had nog een verzoekje, Nirvana.
2: Ja.
1: Ik zal hem al even rustig op de achtergrond laten spelen, want
2: daar
1: kan iedereen. Jan, bedankt. Veel plezier met het brommertocht.
2: Ja, dankjewel.

0: Dat was de brommertocht van Jan. En Nirvana smells like team spirit.
1: En het einde van de carrière van Jan.
0: Ja.
1: Nou, ik vind het toch zonde.
0: Ik ook.
1: En ik snap het wel. Uiteindelijk is het ook een tijd van stoffen. Maar ach, ik vond het altijd wel mooi. Jan, ook vaak wel met Jan gevoetbald. Jan die kopsterk.
0: Neusje voor de goal, hè?
1: Ja, zeker, ja.
0: Spits van wel hier.
1: Ja, hij vindt mij niet helemaal van toneel. Alleen op zondagmorgen dan. Er staat er geen jammer voor in. En dat is zonde.
0: Nee, maar wel mooi dat hij de fluit dan ter handen neemt.
1: Zeker.
0: Want ook daar zijn de vrijwilligers schaars.
1: Ja, en Jan is daar wel een van, zeker.
0: Ja. Ik zat even te kijken. Wat hadden we nog meer? We hadden natuurlijk de Clearwater Revivals.
1: Clearance Revival Water.
0: Ja, CCR's. Ik zit even door onze script heen. Maar ik had nog een bult jarigen, maar dat komt straks nog. Tenminste, ja, zie ik straks ook. Ik heb, we hebben nog de lievelingsband op de, van Dick Stoppels komt nog wel
1: eens. Oh, de lievelingsband. Ja. Die is een aantocht.
0: Die is een aantocht.
1: En heb je misschien nog nieuws? Heb je nog wat beleefd?
0: Of ik wat beleefd heb? Nou, ja. Ik zelf niet, maar er is natuurlijk wel nieuws. We hebben een nieuw college in het Hoge Land.
1: Ja. Is het uiteindelijk geïnstalleerd?
0: Nee, dat nog niet. Voor mij is dat volgende week pas.
1: Maar je hebt er wel nieuws over.
0: Maar ik heb er wel... Ach, nieuws. Het is natuurlijk... wat hebben we dat?
1: Noemenswaardig.
0: Ja. En ik had misschien ook wel iets om nog een keer een uitzendingje aan te wagen. Fusienieuws natuurlijk van VV de Marne.
1: Ja.
0: Die is ook aanstaande. FC Leo, VV, SV 09 en Kloosterburen. Moeten we ook maar eens een keer wat aandacht aan spenderen. Maar het was natuurlijk eerst... Ik had alles zo mooi op volgorde dingen. Maar volgens mij is Pro zitten in het nieuwe college. Dat weet ik wel zeker. Daar zit nog in gemeentebelangen. En ChristenUnie. Die doet ook mee. En deze drie clubs leveren, even zien, 5 wethouders. En dan moet dat goed komen. Tenminste, in elk geval weer 4 jaar vooruit.
1: Moeten we daar maar eens één van uitnodigen binnenkort.
0: Ja, en daar is Stefan van den Keizerswaard niet bij.
1: Nee.
0: Die houdt ermee op. Of tenminste, de VVD die mag niet meer meedoen. Maar die gaat naar Vlieland. Niet op vakantie.
1: Met de Pinkster.
0: Niet op vakantie, maar die wordt daar wethouder volgens mij.
1: Kijk.
0: Nou, dat was mijn nieuws eigenlijk wel een beetje. Jij nog nieuws?
1: Ik ben nieuwsloos.
0: Oh.
1: Voor nu.
0: Dan moeten we met door met de Simple Minds.
1: Lijkt me ook een goed idee.

0: De hele saxofoon houden.
1: Ja, die toeter. Ja. Past het erbij?
0: Nou, het hoort er gewoon bij.
1: Het hoort er wel bij. Ik had het niet gedaan. Blaast hij zelf op die toeter of is dat een echte professionele saxofonist?
0: Ik hoop voor hem dat dat een professioneel saxofonist is.
1: Maar er zit geen lijn in. Het klinkt alsof hij maar wat doet.
0: Eigenlijk doet iedereen toch maar wat. Michel, ik ben me helemaal aan het voorbereiden op de pubquiz.
1: Oh ja, 25 juni. Zet het in de agenda. Je kan je nog opgeven en doe dat ook vooral.
0: Op pubquiz@recordise.nl.
1: Pubquiz.nl of ja, ik weet niet helemaal. Moet ik het voorlezen?
0: Pubquiz.
1: Recordise.nl.
0: Nog wat.
1: Ja. Gewoon doen. Via de socials, zoek we op.
0: Dat kan allemaal. Ja. Maar goed, ik ben dus...
1: Aan het voorbereiden.
0: Dus ik heb een boekje gekocht, een puzzelboekje. Over allemaal nutteloze feitjes... Waar je eigenlijk allemaal niks aan hebt en een lekker puzzeltje kan maken. Ik stond daar namelijk vorige week op de camping.
1: Ja.
0: En dat was echt puzzelweer. Want wat moet je ook anders?
1: Het was niet heel mooi weer, nee.
0: Nee, het was eigenlijk gewoon stervenskoud.
1: Dat is zonde.
0: Dat is zonde. Nou, maar goed, ik heb bladzijdetje open gedaan, vernaamd al eerder. In 2005 won deze Californische punk rockband een Grammy voor hun album American Idiots.
1: Moet ik antwoord geven of de luisteraar?
0: Nou, de luisteraar mag dat ook doen.
1: Dan doe ik de volgende.
0: Doe jij de volgende?
1: Dat ik niet weet hoor, maar ik weet hem echt wel.
0: Ja? Nou, deze is wel heel makkelijk. Met Yellow debuteerden ze.
1: Coldplay.
0: Ik was nog niet eens klaar.
1: Oh.
0: Nou. Oké, dan deze, want daar hadden we het net over. Dit album markeert de terugkeer van John Frusciante als gitarist van de Red Hot Chili Peppers.
1: Ja, dat is wel een lastige. Oké, dan weet ik het goed gemaakt. Wij staan in dubio. Ik, Dark Necessities, dacht dat dat de albumtitel was. Bas, die weet de album Hoes compleet te omschrijven.
0: Ja.
1: Maar is niet zo zeker van de albumtitel. Dus misschien is dit een leuke vraag voor de luisteraar. Maar dan kan ik ook nog geen antwoord geven, want het komt nou net over alsof ik het niet wist. Maar dat was natuurlijk U2. Nee, dat was Green Day. Op de eerste vraag. American Idiot uit 2005. En aan jullie de vraag, hoe heette het album?

0: Moet er ook bijna uit. We hebben nog vier minuten, Michel.
1: We gaan bijna van de band.
0: Het is bijna, het is wat een discussie alweer. Het gaat nergens over.
1: Nee.
0: Deze man, daar heb ik altijd echt een hele grapje over.
1: John Legend.
0: Nee.
1: Oh.
0: Ik wou dat ik meer op Justin Timber leek. Ha, ha, ha.

0: Cry Me a River.
1: Jaha. Van Justin Timberlake.
0: En ik wou dat ik op.
1: Hem leek.
0: Zo, is het meneer. Dat was weer een uitzendingje bij de weekends.
1: En wat doen?
0: Lange Pinkster weekend, helemaal alleen.
1: Oh ja?
0: Ja. Pinkster NPK, de Nederlandse Noord-Pinkster kamp.
1: Oh ja.
0: Dus daar is iedereen heen.
1: Ook logisch, dat wist ik.
0: Jij, ga je nog wat moois doen?
1: Ik ben heel erg benieuwd naar de eindresultaat van ons eerste elftal in Wijfum.

0: Ik ook. Komt vast goed. Ik zeg tot volgende week.
1: Ja, tot volgende week. En een fijn Pinkster weekend.
0: Yes, mooi.
1: Doe.
2: Innovatief en klantgericht. Dat is technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Lomblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
6: Mensenwerk Hoogland is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogland.nl.
7: Omroep het Hoge Land.

dat mocht je alles zo groot zijn. Iets met mega boegevallen, onverstelbaar, en oindeloos. En iets met giga, maar ook groot. Nog zo'n woord dat mijn gevuil nooit beschreven kan.

crave it like you verdict. Om reden het is nooit te down, ook al bepaar ik het nou. Maar op de vroeg werd het betekend voor mij. Waar ik nooit wat te zeggen, hoe kan ik dit toch goed leren? Ik gaf niet moois, maar ook zware tip. En bleef toch nog bestaan. Was ik een klootzak ook voor die? Die keuze was duur geworden en iets met mega boek gewoon onverstelbaar en eindeloos en iets met gira, maar ook groots, nog zo'n

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, dat is bijna driekwart. Het merendeel daarvan heeft geen enkel AZC. Veel burgemeesters zeggen dat ze hun uiterste best doen en al wel noodopvang bieden. Maar Van der Brink wil juist meer plekken voor de lange termijn. Asielzoekers die vannacht niet terecht kunnen in Ter Apel worden overgebracht naar Gieten in Drenthe. De gemeente A.N. Hunze schiet te hulp, meldt het Rode Kruis. In Gieten is plek voor 100 mensen. Afgelopen dag maakte ook Amsterdam bekend extra mensen op te vangen om Ter Apel te ontlasten. De afgelopen dagen is het steeds te vol in het Groningse aanmeldcentrum. Het aantal SOA's is in Europa in 10 jaar niet zo hoog geweest. Het Europese Centrum voor Ziektepreventie heeft de cijfers voor 2024 geïnventariseerd en ziet dat vooral gonoreu en syfilis vaker voorkomen. Er waren zo'n 100.000 infecties met gonoreu, een stijging van ongeveer 300% met 2015. Volgens de gezondheidsdienst wordt er minder goed getest en loopt SOA-preventie achter. De dienst roept overheden op tot maatregelen. De boekenprijs Gouden Strop is gewonnen door schrijver Michael Berg. Hij krijgt de prijs voor de beste Nederlandstalige thriller voor zijn boek Vergelding. De jury is onder de indruk van de psychologische diepgang en de opbouw van het boek. Vergelding is het tweede deel in een serie over een agent die cold cases onderzoekt in de plaats waar hij vandaan komt. Berg wint met de prijs ook een geldbedrag van €10.000. Het weer, het is op de meeste plekken helder. Het koelt vannacht af naar een graad of 10. Overdag veel zon, maar ook wat bewolking. Het blijft droog en het wordt zo'n 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud. Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
3: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
4: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
3: Technisch Expert Jansen.nl.
5: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
6: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg.

0: Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema Slaapcomfort.
1: Omroep het Hoge Land.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een Turkse rechtbank heeft de leider van de grootste oppositiepartij uit zijn ambt gezet. Özgür Özel werd in 2023 gekozen tot leider van de CHP, een seculiere centrumpartij. Maar volgens de rechter waren er onregelmatigheden bij zijn verkiezing. Hij moet van de rechter het leiderschap weer overdragen aan zijn voorganger. De CHP wordt al een tijd hard aangepakt door Turkse rechters. Zo werd vorig jaar Ekrem İmamoğlu opgepakt. Hij was burgemeester van Istanbul en zou het bij de volgende verkiezingen opnemen tegen president Erdogan. İmamoğlu zit nog steeds vast. Asielminister Van der Brink gaat gemeenten die onvoldoende asielzoekers opvangen vanaf volgende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur. Die gemeenten moeten op het ministerie komen uitleggen waarom ze niet voldoen aan de taakstelling van de spreidingswet. Het gaat om 250 van de 342 gemeenten, bijna driekwart. Een deel daarvan biedt wel noodopvang, maar die is duur en maar tijdelijk. President Trump meldt dat er 5000 Amerikaanse militairen extra worden gestationeerd in Polen. Hij doet dat naar eigen zeggen vanwege zijn goede relatie met de Poolse president Nawrocki, een conservatieve nationalist. De directe aanleiding voor het besluit is onduidelijk. De VS heeft al decennia vele tienduizenden militairen in Europese landen. Eerder deze maand maakte het Pentagon bekend dat er 5000 worden weggehaald uit Duitsland, nadat bondskanselier Merz kritiek had geuit op Trump. Het is onduidelijk of die troepen nu naar Polen gaan. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Mensenwerk Hoge Land is er voor iedereen, jong en oud.

0: Wij helpen je graag. Bijvoorbeeld om je geldzaken op orde te krijgen. Ook bij het voeren van een moeilijk gesprek, het opbouwen van sociale contacten of het vinden van de juiste zorgverlener. Wij bieden een luisterend oor bij aardbevingsproblematiek of helpen bij een aanvraag voor schadevergoeding. Wil je weten wat wij voor jou kunnen doen? Kijk op www.mensenwerkhoogeland.nl.
1: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
2: Technisch expert Jansen, met Marianne.
1: Technischexpertjansen.nl.
3: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, de Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
4: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsma Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsma Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsma Slaapcomfort.
5: Omroep het Hogeland.
6: Dames en heren, de koning van de Polonaise.

mededeling. Willen de twee langste heren van het gezelschap een poortje maken. De rest blijft op de plaats marcheren. Zij wachten tot het sein op groen springt en het sein springt niet.

Yeah. Woo! No way. On the man! On the man! Wee, wee! Jongen, ik maak me klaar voor buiten en ik ga mezelf wat munten maken, Johnny. Ik moet vandaag betalen, dus wat is er aan de hand? Whoop!

naar buiten. Ga ik even iets ritselen voor de verkoop. Je weet hoe wij dat doen, toch? We moeten die munten hard slaan. Want wat de ene mensen weggooien, dat kunnen de anderen nog gebruiken, toch? En als die andere het nog gebruikt, dan kan ik er nog geld voor krijgen.

ritselen. Woep, ik word betaald. Vrije handen, vogelvrij. Ritselen, woep, ik word betaald. Kijk, ik heb hier bijvoorbeeld een zogeheten broodrooster aan. Zal ik even kort uitleggen? Deze twee gleuven, daar stop je dus slapbrood in. Kan oud zijn, kan nieuw zijn. Druk je dit ding naar beneden. Laat je hem 1-2 minuten zijn werk doen. Bam, komt het weer omhoog. Is het ineens hard, heet brood geworden met een beetje zwart erop. Oh, wacht even. Ik laat hem nou uit elkaar luisteren. Ik maak hem even beter. Kom ik hier weer terug. Is hij van jou? €5. Oké? Okay? Vrije handel, vogelvrij. Ritselen, yeah. Ik word betaald. Vrije handel.

Jou is een weg die ik niet wou. En de toekomst lijkt verdrietig, grauw. Maar zeg nooit, ik ben alleen. Zoveel vrienden om je heen. Die begrijpen wat je voelt. En precies wat je bedoelt. Ik ken ze heus niet allemaal. En ik spreek niet eens hun taal. Maar ze komen heel de stoet. En dan weet ik, het is goed. Het is een blik.

0: altijd bij de hand. Omroep het Hoge Land. Omroep het Hoge Land.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. Het aantal SOA-besmettingen in Europa is de afgelopen 10 jaar fors toegenomen. Volgens het Europese Centrum voor Ziektepreventie komen vooral gonorreu en syfilis vaker voor. Het aantal gevallen van gonorreu verdrievoudigde tot 106.000. Syfilis komt vergeleken met 10 jaar geleden 2 keer zo vaak voor, 45.000 keer. Volgens de Europese Gezondheidsdienst wachten mensen tegenwoordig langer met testen en moeten landen meer doen aan preventie. Ook in Nederland steeg het aantal SOA-besmettingen, maar minder hard dan het Europese gemiddelde. 2 van de asielmaatregelen die onlangs in de Eerste Kamer werden weggestemd zijn snel terug op de agenda gezet. Het gaat om het sneller terugsturen van criminele asielzoekers en het afschaffen van dwangsommen voor de IND bij te lange asielaanvraagprocedures. Bij een debat over een wet die het opsluiten van overlastgevende asielzoekers mogelijk maakt, werden die maatregelen toegevoegd aan die wet. Het strafbaar stellen van het in Nederland blijven zonder geldige papieren of het helpen van deze mensen wordt niet in de nieuwe wetten opgenomen. Een meisje van 2 is in Spanje overleden nadat ze per ongeluk was achtergelaten in een auto. Haar vader was vergeten haar naar de opvang te brengen. Pas uren later werd ontdekt dat het meisje nog in de hete auto zat. De doodsoorzaak was ernstige uitdroging en een hitteberoerte. De finale van de play-offs voor Europees voetbal gaat tussen Ajax en FC Utrecht. Ajax plaatste zich door met 2-0 van Groningen te winnen. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 3-2. De finale is zondag in Volendam, omdat het Ajax-stadion niet beschikbaar is vanwege de concerten van Harry Styles. De winnaar gaat naar de tweede voorronde van de Conference League. Het weer. Vannacht is het droog, minima tussen 10 en 13 graden. Daarna een zonnige dag met in het noorden wat stapelwolken bij 24 tot 26 graden. Aan zee wat koeler. Dit was het NOS Journaal.
0: Omroep het Hoge Land.
2: Technisch expert Jansen is totaalinstallateur in de regio Groningen. Voor al uw onderhoud, service en aanschaf op het gebied van cv-ketels, warmtepompen, dakwerken, laadpalen, zonnepanelen en zoveel meer. Duurzaam, innovatief en klantgericht. Dat is Technisch Expert Jansen in Uithuizen. Kom vooral eens langs of neem contact met ons op.
3: Technisch Expert Jansen, met Marianne.
2: Technisch Expert Jansen.nl.
4: Garage Boersma, gevestigd aan Nonblok 11, te Winsum, is al jaren een begrip. Bij Garage Boersma staat de service hoog in het vaandel. Geen verrassingen, betrouwbaar en vakkundig. Garage Boersma voor occasions, APK, reparatie en onderhoud van je auto. Voor meer informatie of het maken van een afspraak, ga naar garageboersma.nl.
5: Vlak boven Groningen, in het pittoreske dorp Winsum, vindt u Geertsema Slaapcomfort. De grootste slaapspeciaalzaak van het noorden, gevestigd op het bedrijventerrein Het Aanleg. Met ruim 2000 vierkante meter is Geertsema Slaapcomfort in staat om een passende oplossing voor iedere klant te realiseren. Wij dragen zorg voor een goede, nauwkeurige levering en begeleiden uw aankoop tot het u helemaal naar de zin is. Tot snel bij Geertsema.